0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbijdag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brand weer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In Raren in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is een Duitse jongen van 13 jaar vermist geraakt. Hij werd het laatst gezien op de Venbaan daar. De jongen zou een rode fiets bij zich hebben en een blauwe rugzak. Het parket en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35 en daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen. En hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu steun van buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En de 13-jarige Duitse jongen die de voorbije dag vermist was geraakt in Raren, in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is teruggevonden. Hij verkeert in goede gezondheid, dat meldt de politie. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien, temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Zelfstandige, bescherm je inkomen als je uitvalt. NN, verzekeren en beleggen.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
2: M&M Live.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
1: VDK Bank.
2: Maak een afspraak op vdkbank.be.
3: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus. Die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu de steun van de buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. En de brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militair, of heeft nog liever de hele nacht nageblust op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
4: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De Amerikaanse regering heeft ook nieuwe sancties aangekondigd tegen Cuba. Die sancties zijn onder meer gericht tegen buitenlandse banken die samenwerken met de Cubaanse regering, maar ook bijvoorbeeld tegen ambtenaren die worden geviseerd en op een sanctielijst gezet. De Amerikaanse regering blokkeert sinds begin dit jaar ook de levering van olie aan Cuba en bedreigt ook andere landen die het eiland van olie willen voorzien. Cuba zit daardoor in een diepe economische crisis. De Amerikaanse regering wil de Cubaanse regering zo onder druk zetten. De Amerikaanse president Trump liet op een bijeenkomst in de VS ook nog verstaan dat hij het eiland zou kunnen innemen als hij dat zou willen.
1: Cuba, Cuba's got problems. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in, stop about 100 yards offshore. And they'll say, thank you very much, we give up.
0: In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus. Die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse. De andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. En de brandweer is de hele nacht blijven nablussen op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Gisteren brak daar een natuurbrand uit. Ook de komende ochtend zal er nog worden nageblust. Er wordt ook een drone ingezet om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen.

0: waren in elk geval geen schietoefeningen op het domein, zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
1: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft. En dat ze enkel nu aan de target, dus we hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben. Daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
0: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes, waarbij één van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
2: Wij maken ons in elk geval al langer zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
0: De Amerikaanse regering gaat 5000 Amerikaanse militairen terughalen uit Duitsland. President Trump had daar eerder al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1000 toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is met zijn 21 jaar de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg. Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar tegen de late namiddag opnieuw buien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met mogelijk fel onweer erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust nadat er gisteren brand was uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

0: voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: M&M Live.

0: Het is 7 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is, maar er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. Ze vraagt om voorlopig niet in het gebied te gaan wandelen.
1: Het is wel zo dat bij Code Oranje er wel wandelaars op het terrein mogen, maar we raden ook wel aan om eigenlijk nu niet te gaan wandelen in het natuurgebied. Het is veel te broos. Dus we doen eigenlijk ook wel een oproep om nu op dit moment, zeker nu het zo droog is, niet te gaan wandelen in het bos.
0: De brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert.

0: De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had daar al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de afspraken uit de handelsovereenkomst met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
1: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
2: Evelien de Bakker.
3: Een zaterdag die voelt als een zondag, dus dat belooft voor de verwarring. Nu voor alle duidelijkheid, een goede song van Rihanna en Calvin Harris.

0: Dit is Eminem Throwback met Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Het is zeer simpel als je nog nooit hebt geluisterd naar de ochtendshow in het weekend. Dit zijn de allerleukste songs van vroeger. En het leuke is, we zijn van gisteren al begonnen met de feestdag. Dus het is echt een extra verlengd throwback weekend eigenlijk. Om vol een bak van te genieten. En dan kijk ik in de app van M&M. En zie ik al een berichtje van Barbara. Die een half uurtje geleden heeft gestuurd. Goedemorgen. Ik heb zoveel zin in M&M Back to the 90s. En Nilly's vanavond. Ik ben nu al aan het aftellen. Ja, dat zijn de leuke berichtjes natuurlijk in de app van M&M. Maar vooral, het is een zaterdagochtend. Ik ben nu al zeer benieuwd hoe vaak ik zondagochtend in deze show ga vertellen. Want ik heb echt een zondaggevoel. Dat is natuurlijk door die feestdag. Ik ben weer volledig gedisoriënteerd. Dus als je het hoort, stuur mij gerust een berichtje in de app van M&M. Maar nu mag je vooral starten met te laten zien waarom jij op dit moment al of nog wakker bent. Want dat is natuurlijk een zwevende periode, die zaterdagochtend. Je zit zo tussen een feestdag en het weekend is dan al gestart. Is er hier veel volk aanwezig? Dat is een zeer belangrijke vraag. 7 minuten over 7, het is ook nog vroeg. Iets minder warm weer dan gisteren. Allee op, zonnig weer, dat is misschien beter gezegd. Dus laat je zien in de app van M&M. Wie is er op dit moment alwezig? Wie is er wakker met de bakker? Je mag dat bewijzen met een foto. Je mag er een lange tekst van maken. Een paar smileys. Gewoon een teken van leven. Dat is heel fijn. Dus zeer welkom in de app van M&M. En in de plaats krijgen wij van mij nu een Michael Sambello.
1: M&M.
2: Wakker met de bakker.

0: Rudimental. Samen met Ella Air, Waiting All Night. M&M, goeiemorgen. 7:15 op jouw zaterdagochtend. Ik moet me daar heel hard op focussen, want ik ben zo in de war. Mijn volledige biologische klok denkt heel de tijd dat het zondagochtend is, aangezien dat er gisteren die feestdag was en toen was er ook al M&M Throwback. Maar Swat, misschien of hopelijk heb jij daar totaal geen last van en ben je gewoon in je gewone ritme aan het rollen. Je mag je nog altijd laten zien in de app van M&M. Ik mag wel al bevestigen dat er zeer veel volk aanwezig is. Het is heel leuk om te zien. Maar we gaan er straks eens even door. Want eerst moeten we terug naar dit.
1: Pommelien Thijs live.
2: Dankzij M&M volg jij het concert van Pommelien Thijs van op de eerste rij.
0: En dat was effectief zo, hè? Gisteren was er die allerlaatste keer Pommelien Thijs in de AFAS Dome. 5 keer in totaal, hè, mannetjes. Dat is echt insane. Als je er niet bent geweest, net zoals ik, dikke FOMO. Maar echt extreem. Het zag er fantastisch goed uit, hè. Je hebt het sowieso niet kunnen missen online. Dat is overal gepasseerd. Iemand kent sowieso wel iemand die daar naartoe is gegaan. Misschien zat jij wel in de zaal de afgelopen concerten. En als je toch moest missen, dan kon je gisteren luisteren vanaf 6 uur. Want het concert werd gewoon live en integraal uitgezonden hier op M&M. Super uniek en super cool natuurlijk om mee te maken. En wie hier naast Pommelien Thijs mocht gaan zitten, dat was DJ Laura Govaerts. Dat bewijs, dat mag je nu al gaan ontdekken op onze Instagram onder andere. En ze heeft zeer goede vragen gesteld.
3: Hoe kom je erop van, ja, ik wil een ladder?
4: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het leuke aan zo'n zaal is dat die super, super groot is, uiteraard. Maar ik vind het altijd wel belangrijk om een bepaalde dichtheid te houden. Je wilt niet het gevoel hebben als je helemaal van achter in die AFAS-dome zit dat je niks gezien hebt. En je hebt er niet uit vliegen, je hebt er niet uit het plafond komen. Maar dus daar had ik echt geen zin in, want dan moet je zo 10 minuten op voorhand voor die show zo helemaal gaan klimmen. Dat ik denk, wil ik niet. Dus ik klim gewoon live in de show omhoog. En dan heb je toch wel het gevoel dat je heel die zaal een beetje hebt kunnen bereiken.
0: Pommelien Thijs, ze denkt toch echt aan alles. Hè. Dat is ongelooflijk, die vrouw. En dan is er natuurlijk het feit, gisteren was het de allerlaatste keer. Ja, dat doet wel iets met een mens, denk ik.
3: En vanavond, laatste keer, voelt het een beetje bittersweet?
4: Sowieso, maar ook mooi. Ik heb zo genoten van deze reeks. Het voelde zo tof met mijn ongelooflijk team en ongelooflijke muzikanten hier. Dat was zo. Het voelde heel juist. Ik ben mega fier op wat we hebben kunnen doen. Dus ik vind het natuurlijk jammer dat het de laatste is. Maar ik vind het ook mooi om er gewoon een mooie strik rond te doen en te zeggen dank u. Ja. Dit was keileuk.
0: En het was keileuk met Pommelien Thijs. Het volledige gesprek moet je maar eens checken via de Instagram van M&M. En wauw, die outfit van Pommelien Thijs.

0: Sarah Bareilles en Love Song. Zometeen zitten we met een jarige die jou volledig heeft ingepakt in de Nillies met haar glimlach, maar ook met haar middelvingers.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
7: Laat ze zien.

Nelies, jou volledig ingepakt en met haar glimlach, met het nummer Smile, maar ook met de middelvingers, met Fuck You. Lily Allen, vandaag 41 jaar. M&M, goeiemorgen. En dan mag ze extra komen blinken hier in M&M Throwback uiteraard, maar dat doe jij ook in de app van M&M. En ik blijf er altijd door verbaasd. Ik denk altijd, er gaat dus een moment zijn dat er een dipje gaat zijn in die berichtjes. Maar nee, echt waar, van hier tot ginder. Heel veel leuke berichtjes die binnenkomen in de app van M&M. Dikke merci daarvoor. Onder andere wakker met de bakker. Onder andere met Caroline de Bakker. Zeer leuk om te zien. Onderweg naar het Vlaams kampioenschap toestelturnen in Houthalen. Dan ook heel veel helden van op het veld die een berichtje sturen. Lore van de Vijver bijvoorbeeld, die stuurt: goedemorgen, ik ben onze akkers aan het beren met varkensbeer, zodat we ze morgen met mais kunnen bezaaien. Hetzelfde ook bij Laura Rijmsen. Die stuurt van 5:30 al wakker voor de hele dag op het land te werken, voor de mais in de grond te steken. Emily Jacob uit Sint-Katelijne-Waver heeft ook gestuurd: wakker bij de bakker, bij bakkerij Karel. Dus ook zeer leuk om te zien. Daar is met een heel team erbij. Dirk die laat ook weten: goedemorgen Evelien, het is werkendag vandaag. Dan ook nog een berichtje. Even kijken. Oh, ik moet blijven scrollen. Het is ook een heel mooie foto binnengekomen van de zonsopgang van Bjorn. Wakker met de bakker stuurt hier ook bij. En Tanja die laat ook weten: goedemorgen, de laatste van de week, dan weekend. Woep woep. Dat zijn de goede vooruitzichten. Laat maar komen in de app van

0: Dat is je zaterdagochtend met heel veel energie beginnen. Met Bryan Adams en Summer of 69. Ah, en dit is zo'n leuk in de app van M&M. M&M. M&M Throwback. Want ineens komen er verschillende foto's binnen. Onder andere van Jean-Luc in Zonhoven met een regenboog. En ook bij Samuel, onder andere in Ronse. Ook daar een regenboog gespot. Dus ja, Ronse en Zonhoven ligt redelijk ver uit elkaar. Dus misschien ook bij jou eens kijken. Misschien is er bij jou ook wel een regenboog te spotten. Zeer mooi op deze zondag. Zaterdagochtend. Toen men, hè. Oké, de eerste keer dat ik de mist in ga. Goed, zaterdagochtend. En we gaan ook eens terug naar 15 jaar geleden. Naar 29 april 2011. Want dan is er een 7e album van een zeer straffe madame uitgekomen van Jennifer Lopez. Met de vraag Love. Dat was effectief de titel, Love, met een vraagteken erachter. En daar stond een bepaalde song op uit de teens die je nu ook nog altijd volle bak hoort. En echt waar, je gaat er zeer gelukkig van worden vandaag. M&M.
1: Evelien de Bakker.

0: leuke combinatie. Uit The Teens, Jennifer Lopez en Pitbull. M&M. Throwback Takeover. Het is altijd zeer leuk om te zien dat de berichtjes binnenstromen in de app van M&M. En heel vaak ook reacties op bepaalde songs van wauw, die heb ik al heel lang niet meer gehoord. Of keileuk, of hartjes die dan worden gestuurd. Maar het is ook altijd heel plezant als jij dat kan teruggeven. In de zin van dat jij een zeer goede throwback song mag doorsturen in de app van M&M. En ik die straks voor 8 uur nog ga draaien. Dus als je zoiets hebt van amai, maar die speel ik altijd nog af in mijn Spotify playlist. Maar je hoort die veel te weinig op de radio. Of bijvoorbeeld een bepaalde song dat je meeneemt naar een zeer leuk moment. Of een moment van vroeger. Of een moment dat jou misschien extra troost heeft kunnen bieden dankzij een nummer. Mag je allemaal laten zien in de app van M&M. De enige afgrijzing is liefst een song van vroeger. Want dit is M&M Throwback natuurlijk. Titel en artiest, dat mag je nu doorduwen in de app van M&M.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
2: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
3: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
2: Maar dank u.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: zeer strak in het pak. Op die videoclip. Op een podium trouwens. Zo bij een lokale danswedstrijd. John Newman, Love Me Again.
1: M&M, Back to the 90s and Nillies. Final Edition.
0: Ik vraag me echt af hoe hard dat ze daar op dit moment aan het werken zijn. Of gisteravond heel laat hebben doorgedaan. Want natuurlijk, je had gisteren nog het allerlaatste concert van Pommelien Thijs in de AFA Zoom. Dat kon je gisteren volledig volgen hier op M&M. Heb je niks van moeten missen als je het concert niet hebt kunnen bijwonen. Dan kon je er toch bij zijn hier op M&M. Maar dan vanavond is er al M&M Back to the 90s en Nillies the Final Edition. Dus dat moet daar zeer professioneel en zeer snel gaan. Maar geen twijfels over dat het volledig in orde komt. En waarschijnlijk dat het podium voor vanavond gewoon al klaar staat. Want vanavond kan je er nog bij zijn, zeker wel, bij de allerlaatste keer de Final Edition van M&M Back to the 90s en Nillies in de AFA Zoom. Dus je wilt het niet missen. En je weet het waarschijnlijk ook al uit ervaring, de last minute beslissingen zijn meestal de beste. Dus ga nog naar de90s.be, koop jouw tickets nog en ga nog met een paar vrienden, want je wilt het gewoon volle bak meemaken in de AFA Zoom. Met bijvoorbeeld op het podium een Too Unlimited, Snap die gaat er ook bij zijn, Accession, Sam Goris en een volledig feest ook met Start to DJ, winnaars Snapback en ook finalist Nina Black uiteraard. Dus zeer, zeer, zeer leuk om naar uit te kijken en jij kan er nog bij zijn. Dus kom af vanavond richting Antwerpen.
1: M&M Back to the

Als deze niet in één DJ-set gaat zitten vanavond, ja, dan zijn we verloren, denk ik. Snap a Rhythm is a Dancer uit 1992. M&M. Throwback Takeover. Maar dat gaat sowieso in orde komen. Dus het feestje van het jaar, dat wil je absoluut niet missen. Zeker omdat het de laatste keer is natuurlijk. Met M&M Back to the 90s en Nilly's in de AvaZone. Jouw tickets die kan je nog altijd scoren via de90s.be. Maar nu vooral kan jij jouw favoriete song van vroeger, jouw throwback takeover song hier scoren door gewoon een berichtje te sturen in de app van M&M. En dat is echt, ja, dat wordt zo vaak gedaan, een volle bak gedaan. En onder andere door Steven Gijssen een zeer goede suggestie doorgestuurd. En ik vond deze al

0: vanavond op VRT 1.
1: Het zit wel in mijn aard om dingen te benoemen, maar de flapuit is maar later gekomen.
2: En ook daar, Maaike, zijn beelden van.
3: Kan jij algemeen Nederlands?
4: Naar verluidt met DT.
0: Op VRT 1 is flapuit Maaike Kafmeijer op bezoek in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas, in Trigger Point, begint er een nieuw seizoen vol explosieven. En op VRT Max staat de bom elke dag op barsten in Knokhof 3. Veel kijkplezier.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
10: wegwijzer.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Extra veel zalm zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.com.be. Om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Smartphoto.be.
15: Hier, mama. Speciaal voor u.
16: Oh, dat had je echt niet moeten.
17: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
15: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
17: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
15: Oei.
17: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
2: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
18: 14 uur.
2: Met Stijn de Vart.
19: De brandweer bluste nog de hele nacht in het militair domein Kamp Beverlo. In Leopoldsburg in Limburg brak gisteren brand uit in het militair domein Kamp Beverlo. Hoe de brand ontstond, moet nog onderzocht worden. Er waren in ieder geval geen schietoefeningen op het domein, zegt de burgemeester van Leopoldsburg.
20: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft. Dus we hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben. Daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
19: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo, nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert. Er moeten meer agenten bijkomen op de luchthaven van Zaventem. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes waarbij een van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
21: We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen.

0: Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
1: De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had er al mee gedreigd omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is 21 jaar en de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest, mag heel tevreden zijn. Hoe het is gelopen, de matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
1: De dag begint nog met opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn met veel regen op korte tijd en hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25 graden. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer.
3: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. M&M.
4: M&M Throwback. Evelien de Bakker.
5: Hou je vast aan de takken van de bomen. Niet alleen voor het onweer dat eraan komt, maar ook voor deze van David Guetta in combinatie.

die je vanavond niet gaat horen natuurlijk, want uit 2011 en op M&M Back to the 90s en Nillies is die absoluut niet welkom. David Guetta en Sia. Maar deze gaat natuurlijk de knieën wel testen in de AFAZone vanavond. Florida en T-Pain, dit is Low.

0: Na zijn concerten, optredens op Coachella in Amerika, zie ik zijn naam wel iets vaker binnenkomen in de app van M&M. Justin Bieber, nog eens met Somebody to Love hier in M&M Throwback. M&M. M&M Throwback. 14 minuten over 8 op jouw zaterdagochtend. Nog maar één fout gemaakt. Ik heb al heel de tijd het gevoel dat het zondagochtend is. Logisch ook met die feestdag van gisteren. En logisch ook met die M&M Throwback van gisteren ook op jouw feestdag. Maar kijk, we zijn nog altijd clean. Zaterdagochtend. Het is 2 mei vandaag. En we gaan straks nog eens terug naar die zeer intense vrijdagavond van gisteren uiteraard. Met Pommelien Thijs. Want ze stond voor de allerlaatste keer in de AFAS-Dome. En ik mag je nog eens meenemen alsof je zelf tussen het publiek staat. Maar dat is voor straks sowieso vlak voor 9 uur. Rond 9:15 gaat het gebeuren. Dus blijf er zeker bij. En ook voor dit. Want sport in het weekend, dat is altijd extra leuk natuurlijk. En het was gisteravond ook uitkijken naar Alexander Bloks in het tennis. Die was aan het stunten in Madrid. Die stond daar ineens in de halve finale. Gaat daardoor ook als 21-jarige op de 35ste plaats staan in de World Ranking. Maar gisteren, ja, hij is toch uitgestunt geraakt. Toch geen finale voor Alexander Bloks. Hij moest het opnemen tegen de nummer 3 van de wereld, tegen Alexander Zverev. En daar is het zeer clean geworden, 6-2 en 7-5. Dus, maar een Alexander mag meer dan tevreden zijn en dat is hij ook.
1: Ik denk in het algemeen, mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking, wat hem ook... ja, meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: Dat zal zeker gebeuren, twijfel ik niet aan. Alexander Bloks zeer goed bezig daar in het tennis. En natuurlijk is het vandaag ook uitkijken naar een nieuwe rit in de Ronde van Romandie. Daar rijdt Tadej Pogacar nog altijd in het geel, dus ja, we zullen zien of hij daar die gele trui ook kan aanhouden tot en met morgen. En in het voetbal is het ook spannend natuurlijk, hè, want we kunnen onder andere uitkijken in de Champions Playoffs naar Sint-Truiden tegen Union. En Union, ja, voelt natuurlijk de hete adem van Club Brugge. Want als je eens gaat kijken naar het klassement, dan ziet je Union op 46 punten staan en Club Brugge op 44. Dus de druk is er natuurlijk om die 3 punten binnen te halen. Want anders zou Club Brugge wel eens zeer dichtbij kunnen komen. Allemaal te volgen via Sporza. En die match onder andere, die start om 9:15. Make life.

0: is Lost Frequencies in de teens doorgebroken? Daar mag je eens over nadenken. En het antwoord krijg je zo meteen hier in M&M Throwback. Maar eerst mag je ook eens gaan natellen of nadenken over een bepaald getal. En mij doorsturen in de app van M&M. Huh, waarom? Dat is een zeer goede vraag. Dat is voor M&M 1000 Unlocked. En dat is eigenlijk zeer simpel. Want de M&M 1000 is zo'n leuke lijst dat het gewoon zonde is als we dat maar één keer per jaar spelen of vastnemen. Dus hier in M&M Throwback doe ik gewoon M&M 1000 Unlocked. En dat wil zeggen... Jij stuurt een getal door in de app van M&M. Ik check de lijst van de M&M 1000 van vorig jaar. En achter jouw getal zit een fantastische song. Dat is een zekerheid. En die gaan we draaien. Dus het leuke is, je weet totaal niet welke song dat er gaat aankomen. Je weet totaal niet welke nummer we gaan spelen zometeen. Ik ook niet. Want jij gaat natuurlijk beslissen met jouw getal. En het mag van alles zijn. Het mag je lievelingscijfer zijn. Het mag het einde van een nummerplaat zijn. Het mag van alles zijn. Iets dat je in je omgeving ziet. Een rugnummer van in de sportcompetitie. Laat je gaan. Laat jouw getal zien in de app van M&M. En er komt sowieso een goede song voor in de plaats.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
2: Viva, bomba, pataten met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België.
7: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Waar zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
9: M&M.
10: M&M Throwback.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

populair op TikTok. Heel veel dance moves die allemaal verschillende keren zijn gemonteerd. Is echt zeer leuk. Met Black Eyed Peas en Pump It. En met M&M 1000 Unlocked zijn heel veel getallen binnengekomen in de app van M&M. Onder andere dankzij Katja in de hoogste regionen van de M&M 1000. Dan weet je zeker dat je goed zit natuurlijk. Dit was het getal 13 met daarachter Tom Odell, Another Love.

0: emoties ten top. Met Tom Odell, Another Love. Zometeen Hadice. Maar eerst 8:58. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de hoofdpunten van vandaag?
1: Wel, er is nog de hele nacht nageblust in het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg. Die brand is daar wel onder controle. En de Amerikaanse regering haalt 3500 Amerikaanse militairen weg uit Duitsland, omdat de Amerikaanse president niet blij is met de kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. En Alexander Bloks, dat is onze beste Belgische tennisser, heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1000 toernooi in Madrid. Hij verloor tegen de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. En meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je nu al in de app van VRT Nieuws. M&M.
2: Evelien de Bakker.

0: ADC Doom Tech Tech. Straks gaan we terug naar de AFAS-dome met een Pommelien Thijs. Maar eerst naar het weer van vandaag. Het contrast was wel zeer groot deze ochtend, moet ik zeggen, Sabine. Want gisteren ben ik nog met een mooie zonnestraal vertrokken. En dan was er toch ineens regen, maar nu toch terug zon. Dus wat wordt het voor vandaag en de komende dagen?
1: Ja, we zijn het niet meer gewoon natuurlijk. Hè. In april was het vaak zonnig en ook weinig neerslag. Dus we mogen de paraplu nog eens bovenhalen. We moeten hem eerst gaan zoeken, denk ik. Want die heeft lang ergens ver weg gelegen. Maar ook vandaag gaan we af en toe onze paraplu nog moeten bovenhalen. Op dit moment hier en daar een bui. Maar dan is het eigenlijk toch wat droger. Of toch zo goed als droog. Met wat opklaringen ook. Afgewisseld met wolken. Tijdelijk droog met meer opklaringen, maar het is tijdelijk, want in de loop van de namiddag en avond verwachten we dan opnieuw buien van over Frankrijk. Daar kan ook gedonder bij horen, dus lokaal kunnen die wat intenser zijn met kans op korrelhagel en rukwinden tot 70 km per uur. Voorts waait het matig uit het zuidwesten, aan zee uit noord-noordoost. En temperatuur in het binnenland tot 25 graden. Dus we zitten nog in het warme weer. Aan de kust wel koeler met 17 of 18 graden. Vanavond nog een paar felle regen- of onweersbuien. Dan wordt het vannacht droger, weliswaar bewolkt. Tegen het einde van de nacht vergroot wel opnieuw de kans op wat regen. En dan hebben we minima tussen 10 en 15 graden. En dan morgen krijgen we eerst regen. Regenwolken die van west naar oost trekken. Dan zijn er tijdelijk alweer opklaringen. En dan volgen er opnieuw een reeks buien. En daar kan opnieuw links of rechts wat gedonder bij horen. Gevoelig frisser. Nog temperaturen tot 19 graden. En dan maandag nog een paar buien. Het wordt wat droger in het westen waarschijnlijk. Misschien lokaal onweer kan ook nog wel. Tot 21 graden. En dan mogen we een dikkere trui aantrekken. De wind draait naar het noorden. Dus vanaf dinsdag en ook voor woensdag temperaturen. Dinsdag tot 16 graden. Woensdag tot 14 graden. En geregeld regen of buien. Maar woensdagnamiddag stilaan al droger. En dus vanaf donderdag stijgt die luchtdruk. Krijgen we meer zon. En blijft het wel nog koel tot zo'n 15 graden. Maar dan zou het daarna warmer en zonniger worden.
0: Ah, daar kijken we nu al naar uit. Dankjewel, Sabine.
2: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
3: Waarom?
2: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
7: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
8: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 3,39 euro.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Slim naar Antwerpen presenteert
13: De Wegwijzer.
12: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
14: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
12: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
15: Brico, Brico City
16: en Brico Planet zijn jarig.
15: Al onze winkels zijn nu zondag open.
16: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
15: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
17: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
18: Ixina.
17: Ixina. Ja aan je dromen.
19: Ik gisteren nog, want ik ben iets moeten gaan regelen voor mijn bevalling.
2: Denk jij ook pas aan je ziekenfonds als je aan kinderen denkt?
19: Met kleine kinderen in huis vaker dan voor er kleine kinderen in huis waren, absoluut. 3 weken geleden voor terugbetaling van een sportkampje.
2: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit al eerder aan jou. Ontdek ons geboortepakket op lm.be. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
16: M&M.
5: M&M 12.

0: Rafa's Dom was het gisteren haar laatste keer.
1: Pommelien Thijs live.
2: Dankzij M&M volg jij het concert van Pommelien Thijs van op de eerste rij.
0: En daar heb je gisteren niks van moeten missen, want je hebt heel het concert volledig en integraal hier op M&M gehoord. Dat was meer dan fantastisch. Dus als je dat concert volledig had gemist, dan had je wel nog een kans om er toch een beetje bij te zijn. Of als je het gewoon nog eens wou herbeleven, dat kon ook natuurlijk. Want op Pommelien Thijs 5 keer in de AFAZone, 5 keer uitverkocht. Ja, dat zegt al iets natuurlijk over de kwaliteit van zo'n fabuleuze artiesten. En daarom ga ik je nog eens meenemen richting de AFAZone, richting Atlas. Het allerlaatste nummer dat ze daar heeft gespeeld in die AFAZone gisteren in Antwerpen.
3: Antwerpen, dit is echt onze laatste. Merci, onze laatste zijn. Bij deze wil ik dat niet anders.

Een gigantisch applaus. Dat echt maar blijft duren. Maar ze gaan straks nog eens heel even hernemen.

0: en zeer veel applaus van meer dan 2 minuten in de AFAS-dom bij Pomlien Thijs.
1: M&M. M&M Throwback.
0: Dat je gisteren natuurlijk live hebt kunnen meemaken hier op M&M, want het concert hebben we volledig integraal uitgezonden en daar moest je niks van missen. 5 keer Pomlien Thijs in de AFAS-dom. Dat was misschien wel het hoogtepunt van je week, misschien het dieptepunt van je week. Dat was het nieuws dat Harry Styles verloofd is met Zoe Kravitz. Of toch, die roddel gaat toch vol een bakje rond, want Zoe is gespot met een gigantische diamantenring. En dat zou genoeg zeggen. Het is nog niet officieel bevestigd, maar blijkbaar...

0: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. Knaldi!
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €3,39.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: M&M Live.

0: check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
3: Weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Koop een elektrische tweedehandswagen zonder tweede rangs boeken. Check eerst de CarPass met SOH-rapport over de staat van de batterij en nog veel meer. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.
5: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Stijn de Vort.
7: De brandweer bluste nog de hele nacht in Leopoldsburg. In het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg brak gisteren brand uit. Hoe die brand ontstond is nog niet duidelijk. Er waren in ieder geval geen schietoefeningen op het domein die mogelijk die brand konden veroorzaken. De brandweer heeft het domein vannacht gecheckt, zegt de burgemeester van Leopoldsburg.
8: Er is de hele nacht nu controle geweest door de brandweer. Er zijn telkens nog wel wat opflakkeringen gekomen. Maar dan heeft men de bosbrandwagens ingezet. Dat zijn eigenlijk 4x4 wagens die echt op het terrein gaan om dan onmiddellijk te blussen. De brand wordt goed in het oog gehouden door drone-camerabeelden, warmtecamerabeelden. Maar alles is eigenlijk onder controle.
7: De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had er al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Allesamen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En gisteren kondigde Trump ook aan dat hij de invoertarieven voor Europese voertuigen verhoogt van 15% naar 25%. Hij doet dat omdat de EU volgens Trump eerdere afspraken niet nakomt. Europa ontkent dat en zegt nu dat het verontwaardigd is over die nieuwe invoertarieven. Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt.

0: Onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat is ook zo voor scenario-schrijvers. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is 21 jaar en de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
1: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: Deze voormiddag zijn er nog opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn met veel regen op korte tijd, met hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25 graden. Morgen dan bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer.
2: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. M&M. M&M
3: Throwback. Evelien de Bakker.
4: De buien gaan we nog even skippen. Zeker met zonnestraaltje Shawn Mendes. Dit is op jouw zaterdagochtend. There's nothing holding me back.

holding me back. Extra motivatie van Shawn Mendes. En dat op jouw zaterdagochtend, 6 minuten over 9. Het gevoel van een zondag overheerst misschien met de feestdag van gisteren. Maar kijk, dan is het weekend natuurlijk veel langer. Dat is natuurlijk het voordeel van een verlengd weekend. Zeer blij dat jij er al bij bent met M&M Throwback, de leukste songs van vroeger. En straks vanaf 9:30 is het weer tijd voor 9:50. Dus dat betekent dat we echt een half uur lang full force richting de 9:50 gaan. Dus alleen maar songs van 2010 tot eind 2019. Moest je zelf al een suggestie hebben, je mag altijd doorsturen in de app van M&M natuurlijk. Maar ik ga je meteen ook al meenemen naar de 9:50. Want een grote 9:50-artieste, die nu ook nog altijd super populair is uiteraard, die heeft een nieuw album aangekondigd. En het is dan ook nog eens op mijn verjaardag deze zomer. Dus ik vind dat dubbele punten scoren voor Ariana Grande. Ja, deze week heeft ze bekendgemaakt met een zeer mooie foto van zichzelf. Het is zo zwart-wit. Haar haren hangen helemaal over haar gezicht. Maar het is echt zeer esthetisch en zeer mooi. Met de zeer duidelijke boodschap. Petal 731. Dus 31 juli komt er een nieuw album. Petal. Ik heb dat even moeten opzoeken, want ik moet heel eerlijk zijn. Petal, de vertaling ging mij even voorbij. Maar dat is dus bloemblaadje. En dat verklaart ook waarom dat er de afgelopen dagen ook zo foto's en filmpjes online waren gekomen met soms een bloemblaadje in het vizier. Dus voilà, we zijn er helemaal klaar voor, nu al voor mijn verjaardag op 31 juli. En natuurlijk ook het nieuwe album van Ariana Grande. En ik dacht, waarom zetten we dan niet nog eens een battle op van Ariana Grande hier in M&M Throwback? En laat ik jou kiezen welke song we zo meteen nog eens gaan draaien. Het zijn twee songs uiteraard uit de 9:50.

dan Studio B. Dus welke mag het zometeen zijn van Ariana Grande om te vieren dat er een nieuw album komt op mijn verjaardag, op vrijdag 31 juli. Petal. Ga je voor Problem, dan stuur je gewoon A door in de app van M&M. Of ga je voor liever voor One Last Time, dan stuur je B nu in de app van M&M.

Niet alleen een nieuw album zit eraan te komen voor Ariana Grande op 31 juli. Petal. Er wordt ook gehint naar een nieuwe concertreeks. Dus we zullen wel zien hoe dat er gaat uitzien. Maar nu vooral de keuze tussen Problem of One Last Time hier in M&M Throwback. En het is meer dan duidelijk. Onder andere dankzij Annick, dankzij Romy.

0: Op 6 juni begint ze aan haar Eternal Sunshine Tour in Amerika, Ariana Grande. Ze gaat ook een paar keer naar Londen komen, maar België staat er voorlopig nog altijd niet op. Dus daar zijn we volmak op aan het wachten. En hopelijk gaat het gebeuren, want Ariana Grande heeft verteld in een interview dat ze toch wel een andere richting gaat inslaan. En dat het toch wel de laatste keer misschien wel zou kunnen zijn, toch in lange tijd, dat ze concerten gaat geven. Dus laten we hopen dat ze nog naar België komt. Naar de AFAZone bijvoorbeeld. En daar is trouwens vanavond ook een zeer goed feest.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in
1: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Oki, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België.
10: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
11: Waar zie je die giraf daar?
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
12: M&M.
13: M&M Throwbacks.

0: En er gaat zeker gedanst worden vanavond in de Avazone.
1: M&M, back to the 90s and Lilies, the final edition.
0: En gewoon het besef dat het de allerlaatste keer is. Het zorgt voor positieve en negatieve kribbels tegelijkertijd. Maar goed, we gaan er gewoon een zeer groot feest van maken. Vanavond in de Avazone in Antwerpen met M&M Back to the 90s en Nilly's The Final Edition. Als je nog wil gaan van die zeer goede last-minute beslissingen, dat kan. Via de 90s.be kan je jouw ticket nog scoren. Want je wilt ze zien natuurlijk. Het is een affiche om u tegen te zeggen met Too Unlimited, met Sam Goris, met Snap, met Accession. Snapback, Nina Black. En dan is dat affiche zelfs nog niet volledig afgelezen. Dus check het ook via de90s.be en kom gewoon nog meefeesten vanavond.
1: M&M Back to the 90s.

ben zeer benieuwd naar zijn basketsoepjes van vanavond in de Avondzoom. Sam Goris, want hij is erbij. Tijdens Eminem Back to the 90s en Nillies. Maar nu...

0: Throwback. Het einde is altijd het beste met 10 tot 10. Nog tot 10 uur duiken we in de wereld van 2010 tot eind 2019. Met straks nog een goeie van Dua Lipa.
1: Rock Werchter 2026.
2: Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter.
1: Met onder andere Mumford & Sons, Louis Capaldi, René Rapp en 21 Pilots.
2: En ook Jade, The Lumineers, Halsey, Teddy Swims en veel meer.
1: Tickets en info via rockwerchter.be.
2: Samen met M&M.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
0: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
4: We hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
0: Maar dank u.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
5: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
7: Viva, bomma, pataten met saucissen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Throwback.
0: 10

ze heeft ooit Popstars gewonnen. Dat is een wedstrijd in Groot-Brittannië. Ze is ook deel geweest van Girls Aloud. Die hebben we deze ochtend trouwens nog gehoord, tussen 7 en 8. Maar wie kent

Maaike en de bende van de Giro, volle bak aan het genieten van 10 tot 10. Die zitten met de troep in de Ardennen. Verlengd weekendje daar. De botten staan al klaar voor straks, want we voorspellen dus regen straks. Hopelijk blijft het een beetje droog. En anders nu gerust nog aan het ontbijt. Met een extra boterham met hagelslag. En dat komt helemaal in orde. Met natuurlijk de leukste songs van 2010 tot eind 2019. En dit is ook wel een beetje zomers eigenlijk. Black M met Sur ma route. Sur ma route.

Perfecte begin van jouw zaterdagochtend. Misschien ook wel effectief van jouw weekend als je geen verlengd weekend hebt gehad met deze Black M en Sur Ma Route. En het wordt alleen nog maar beter en beter, want straks vanaf 10 uur is er natuurlijk jouw M&M 50 met Charlotte Siebe die terug gaat afstellen van 50 naar nummer 1. Maar eerst nog eentje hier in 10 tot 10. De zon is nu nog aanwezig, maar straks wordt hij wel ingewisseld door regen. Maar nu...

0: elk?
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
2: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet zijn jarig.
7: Al onze winkels zijn nu zondag open.
8: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
7: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Extra veel zalm zal hem wel zijn. Nu bij Aldi 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro.
10: Check

0: Stijn de Voort.
1: Timmy is vrij. De bultrug Timmy is vrijgelaten op de Noordzee, zo'n 70 kilometer voor de kust met Denemarken. De walvis werd de afgelopen dagen in een bak met water naar zee gebracht door een sleepboot. Timmy raakte eind maart vast op een zandbak voor de Duitse Oostzeekust. Met een reddingsactie betaald door twee privéondernemers lukte het om het dier los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of het dier de hele reddingspoging zal overleven is nog onzeker. Het is nog niet duidelijk of hij kan duiken en zwemmen en zichzelf van eten kan voorzien. Transportbedrijven worden vaker het slachtoffer van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen werd vorige maand slachtoffer van zo'n diefstal, zegt Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten en men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
1: De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag omhoog zullen gaan van 15% naar 25%. Trump doet dat omdat de EU eerdere afspraken niet zou nakomen, maar Europa ontkent dat. Dat is slecht nieuws voor onze economie, zegt deze professor internationale economie aan de KU Leuven.
3: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie en dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat. Want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
1: Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy die de filmprijzen uitreikt heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat is ook zo voor scenario-schrijvers.

0: De dag begint nog met wat opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn met veel regen op korte tijd met hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer.
1: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe. Ah, zalig samen aan de dag beginnen in het verlengde weekend. En dat zoals altijd met jouw favoriete hits. 3. Vorige week dan stond op 3 Bruno Mars met I Just Might. De geweldige Olivia Dean, die stond op 2 met So Easy to Fall in Love. Zeker en vast, Olivia.

Dat was Alex Warren met Fever Dream. Oh, mannetjes, mannetjes. Ik heb er zin in. Het is mooi weer, het is weekend. En ik zou

0: Ja, Luc van Wassenhoven die zegt in de app van M&M: goed begonnen is half gewonnen. Zo'n top dance vibe deze. Ja, dat is inderdaad zo. We zijn inderdaad goed begonnen.
1: M&M 50.
0: Gisteren op 1 mei was het echt zalig weer en vandaag zetten wij dat gewoon voort. En als ik zeg goed weer, dan zeg jij natuurlijk Bad Bunny. Staat op 49 met Didi

Drive Safe van Miles Smith. En Niall Horan staat op 48. Maar het is nu time to say auf Wiedersehen. Aan enkele hits die het niet meer gehaald hebben in dit verlengde weekend. Ja, jij hebt gestemd, je hebt gekozen. En het is à la poubelle met deze songs in de M&M 50. Come on.

0: Maar in de M&M 50 staan er na afscheid altijd nieuwe hits te popelen om gespeeld te worden. Forever Young, zo heet de eerste nieuwe. En nee, dat is geen remake van zo Forever Young, I Wanna Be... dat lied, dat kennen we allemaal. Maar het is iets helemaal nieuws. Het is van DJ Licious en van Milo. En die komt binnen op 47. Hier is Forever Young, jouw eerste nieuwe.
1: Nieuw in de M&M 50.

0: Het is zo grappig om te zien. Er komen zoveel mensen de app van M&M binnengeslopen die nu wakker zijn met een klein katerkopje die echt genoten hebben van 1 mei en nu van hun verlengd weekend. Een hele goede morgen. Ah, wel, ik zal zorgen dat we het feestje gewoon verder zetten met geweldige muziek. Zometeen krijg je van mij al Judith met Selfmade Woman.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje worden, lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor de planeet.
6: Ah, ja, tof.
5: Voor je streek.
6: Ook goed.
5: En voor als je druk bezig bent en nog moet gaan padellen.
6: Ah.
5: En met de kinderen naar de muziekschool moet en nog boodschappen moet doen. En...
6: Ah, je bedoelt dat ik alles met een app kan doen?
5: Ja, ook. Maar vooral dat onze kantoren op zaterdag voormiddag gewoon open zijn.
6: Ah, gezellig. Zal ik dat koffiekoeken meebrengen?
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: VDK Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: M&M.
7: M&M 50.
4: 45.

0: the type.
1: Weer een leuk berichtje binnengekomen in de app van M&M.
2: M&M 50.
1: Zalig zo het gras afmaaien met M&M in de oren stuurt Lieve. Heel goed bezig, Lieve. Ik heb voor jou op 43 Elok en Kellet met Dive Into Me.

0: zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe, M&M 42.

catch my breath. I run. M&M 50. Ja, mannetjes, het is aftellen geblazen. Niet alleen voor het nieuwe seizoen van Rivals dat op 15 mei uitkomt, maar die dag is een hoogdag, want dan komt ook het album van Aaron Blommaert uit.

0: Ja, de man heeft gisteren ook nog een nieuwe song aangekondigd. Tranen van Goud gaat die heten. En 8 mei is die van ons. Dan krijgen we hem te horen. Ik ben benieuwd en ook gewoon heel benieuwd naar dat album van hem natuurlijk. Hij zit natuurlijk nog altijd in de M&M 50. Daarom spelen we hem. En jij kiest welke songs hier langskomen. Welke 50 songs jij het beste vindt, dat doe jij op VRT Max. Je gaat daar naar de M&M-pagina, dan zie je daar zo'n groot stemding met mijn gezicht erbij. M&M 50, voilà, top 3 voor stemmen. En dan tellen wij hier samen af en dat is toch altijd gezellig en plezant en leuk. Zometeen komen dus jouw favoriete hits. En als eerste krijgen we Save My Love zometeen.
1: Meer keuzevragen over hun eigen opleiding.
2: Ja, een beetje stress.
3: Ja?
1: Een blokronde.
3: De dode zeerollen. Zegt jullie iets?
4: Nee.
1: Een mondeling examen.
5: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
3: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
5: Nee.
1: En een spannend groepswerk.
6: Ja, tof hè.
1: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
7: De Campus Cup.
3: Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
1: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalieprijs van maar €3,39.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: M&M
11: 50.

0: Save My Love staat op 40.
1: M&M 50.
0: Hoe was jouw verlengd weekend al? Gisteren heb ik 7 uur in totaal in de auto gezeten op die zonnige dag. Omdat ik naar Doornroosje de musical ging in de pannen. En dat was echt crazy weer. Maar laat me weten of jouw dag vandaag iets beter wordt dan die van mij was.

0: zeggen.
1: Het is tijd voor nog eens een nieuwe song. Jamaican Bam Bam is de nieuwe song door de Franse producers Huguel en Solto. Het is African House, dance en een house track. Het is een herinterpretatie eigenlijk van een single uit 1982 die gewoon ja, Bam Bam heet. Je gaat hem zeker herkennen. Is van Sisters Nancy en komt hier binnen in de M&M 50 op 36 en toont dat je echt wel zin hebt in de zomer. Enjoy.
2: Nieuw in de M&M 50.

0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdagvoormiddag.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen en een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: M&M live.
2: Yes?
3: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws en test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Oh, zie je de giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
6: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
8: Viva, bomba, patate met saucissen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Smartfoto.be.
11: Hier, mama. Speciaal voor u.
12: Oh, dat had je echt niet moeten.
13: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
11: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
13: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
11: Oei.
13: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
14: Goedemorgen, het is 11 uur.
15: 14 nieuws.
14: Krijg je van Stijn de Vort.
16: Tientallen transmigranten werden onderschept voor de kust. Afgelopen nacht heeft de politie tientallen transmigranten tegengehouden die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in De Pannen, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen.
17: We hebben een dertigtal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kabinet in De Pannen, opgemerkt door ons camera-schild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
16: Transportbedrijven in Vlaanderen worden vaker het slachtoffer van brandstofdiefstal. In april werd er al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen werd vorige maand slachtoffer van zo'n diefstal, zegt Transport en Logistiek Vlaanderen.
18: Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten. En men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
16: De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag omhoog zullen gaan van 15% naar 25%. Trump doet dat omdat de EU eerdere afspraken niet zou nakomen, maar Europa ontkent dat. Dat is slecht nieuws voor onze economie, zegt deze professor internationale economie aan de KU Leuven.
19: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie en dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat, want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
16: De bultrug Timi is vrijgelaten op de Noordzee, zo'n 70 kilometer voor de kust met Denemarken. De walvis werd de afgelopen dagen in een bak met water naar de zee gebracht door een sleepboot. Timi raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Met een reddingsactie betaald door privéondernemers lukte het om het dier los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of het dier de hele reddingspoging zal overleven is nog onzeker. Volgens het reddingsteam ademt en zwemt het dier.

0: De dag begint met opklaringen, maar in de late namiddag kunnen er onweersbuien zijn. Met veel regen op korte tijd, met hagel en felle wind. Aan zee 18 graden, in het binnenland 25. Morgen bewolkt, met een loop van de dag opnieuw onweer.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. M&M.
2: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Charlotte Sieben.
4: Hele goedemorgen, katerkopjes. Het is verlengd weekend en ik sta weer klaar om jouw favoriete hits te spelen. We zitten aan nummertje 34.

Ja, Melissa Steeman die stuurt in de app van M&M. Goedemorgen, wij zitten hier gezellig buiten te ontbijten met de vogeltjes op de achtergrond. En ah, Melissa, dat spreekt zo tot mij. Geniet, geniet, geniet ervan. M&M. Ai, ai, ai. 9 plaatsen naar achter. Op 33 nu Ray met Click Clack Symphony.

op 32. Bazaar met Nacht in Amsterdam. M&M 50. Hanna Antonis, die stuurt in de app van M&M echt een kei schattige foto. Ik ben lekker de kalfjes aan het opstrooien met dit mooie weer. Hanna, ik ben echt waar heel jaloers op jou als ik die foto van die kalfjes.

FM 50.

0: Ja, je hoort het. Alleen maar positieve vibes hier bij de M&M 50 met I'm Good van Jelly Roll. En zometeen meer van dat met Teddy Swims.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
1: VDK Bank.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Ketnet viert feest met Like Me.
10: Tijd om te leven.
9: Wij komen...
11: Daar is het hemelvaartweekend.
12: Naar Plopsaland te pannen.
9: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
10: Want ik ben Like Me.
9: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
10: Tot dan.
9: Van 14 tot en met 17 mei.
10: Want ik ben Like Me.
9: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
14: Carrefour.
15: M&M
16: 50.

0: Ja, jouw hoogste nieuwe, dat is een oude bekende die gewoon opnieuw in de lijst is geramd. En het heeft denk ik alles te maken met Pommelien Thijs, haar AFAS Dome shows die gisteren ten einde kwamen. Laten we samen nog eens even nagenieten van deze superster. Ze staat op 27 met Atlas. Hier is Pommelien Thijs, jouw hoogste nieuwe en daarmee ook eigenlijk de langste in de lijst.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.

0: Op de N19 van Turnhout naar Geel, daar sta je voorbij Kasterlee 25 minuten in de file door een ongeval. M&M.
1: Zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe.
1: 26. Oh,

Jan Arnoud stuurt een grappig berichtje in de app van M&M. Hij zegt, we starten subiet de Buffalo-jacht voor de perfecte outfit. Ik ga thrift shoppen voor Back to the 90s. Tot straks. Dat is natuurlijk vanavond in de AFAS-Doom. Als je gaat, laat iets weten in de app van M&M. Voilà, Boonk in de 11, Be Mine van Kamerad Enjoy.

0: Luc stuurt, de slaapliedjes zijn voorbij en dat zeker. Het is alleen nog maar feest hier bij de M&M 50.
1: Oei, oei, wie parteert er nu onder een boom?
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: M&M
2: 50
3: 23

0: Dan ook van Maxim en Babette.
1: M&M 50.
0: Deze song die kwam binnen in de M&M 50 als zijn origineel, gewoon als zichzelf. En dat was oké. We vonden dat met z'n allen prima, maar we hebben die dan toch eruit gestemd. En dan kwam die terug met een klein beetje hulp van een fantastische vrouw. Ze heet Jenny, not from the block, maar wel in deze topsong Dracula. Ik vind het de beste. Ik vind het de beste versie. Enjoy Dracula, de Jenny remix.

0: Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Ja, het is de M&M 50 waar jij voor stemt. Dat doe je nu vanaf 1 uur. Kan je weer aan het stemmen slaan. Dat doe je op VRT Max, op de M&M pagina daar. En dan heb je daar zo een groot kadertje staan met mijn gezicht. En dan stemmen voor de M&M 50. Stem je voor je top 3. En dan elke zaterdag afspraak hier van 10 tot 1. Dan tellen wij samen af naar die top 3. Kei plezant. En het is nu aan jouw sterkste stijger. Die is Wablief. 28 plaatsen omhoog geschoten. Talk to You heet die van Another en 54 Ultra. En het laat wel gewoon zien dat je zo klaar bent voor die warme, hete zomer. Hier is hij.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de M&M 50.

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.
3: Sleep Life.
2: Voelbaar beter slapen.
4: M&M Live.
5: Ja, zometeen laatste uur van de M&M 50. Dan kom je te weten wie jouw top 3 is. Tot zometeen.
6: Maak elf.
7: Dat eind weer komt echt mijn oren uit.
8: Momenten, Max.
9: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
8: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
10: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
11: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
12: Viva, bomba, pataten met saucissen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Hele goedemiddag, het is 12 uur.
13: VRT Nieuws.
5: Krijg je van Stijn de Fort.
14: Timmy is vrij, maar zal hij overleven? De bultrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee op zo'n 70 kilometer voor de kust van Denemarken. De walvis werd de afgelopen dagen in een bak met water naar de zee gebracht door een sleepboot. Timmy raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Maar de kans dat het dier de hele reddingspoging zal overleven is niet groot, zegt deze marinebioloog van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
15: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht, dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
14: Aan onze kust heeft de politie afgelopen nacht tientallen transmigranten tegengehouden die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en ook in de Pannen, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen.
16: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in de Pannen, opgemerkt door ons camerascheld. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
14: Op Linkeroever in Antwerpen is er tijdelijk een treinstation geopend. Het moet een alternatief zijn voor de tram, want door renovatiewerken rijdt die niet meer onder de Schelde tussen Linker en Rechteroever. Er rijden nu 2 treinen per uur, zegt de NMBS.
17: Vanaf vandaag rijden de treinen, maar het is inderdaad vooral vanaf maandag dat dit echt een alternatief moet zijn tijdens die werken aan de pre-metro-tunnel. En dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur in beide richtingen. Dat van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram. Samen met alle andere alternatieven die ook worden aangeboden natuurlijk.
14: De renovatiewerken duren ongeveer een jaar. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied De Veluwe na 3 dagen onder controle. De brandweer checkt wel of er geen opflakkeringen zijn. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet en er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Ook in ons land was er een brand op een militair domein in Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Die is nu volledig geblust, maar er is wel nog een verbod om er te wandelen. Er komen buien aan. Tegen het einde van de dag ook onweer met veel regen op korte tijd. Tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en het wordt ook koeler.
0: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. M&M.
18: Dit zijn de beste hits

Ja, jongens, je hoorde het daarnet al, hè. Het slechte weer komt er eigenlijk morgen al aan. M&M 50. Ja, het is eigenlijk van alles eruit te halen vandaag. Want morgen is het wat frisser, het is met regen en al. Dus zet u in de zon, pakt een aperolige spritz. Of pakt een crodino of zo, kan ook, hè. En ik zorg gewoon voor de zwoele muziek, zoals deze. Dit is jouw nummer 16 in de M&M 50, Bruno Mars, met Risk It All.

Ja, nummer 14, Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. M&M 50. Ja, je mag beginnen sturen in die app van M&M. Wie mag van jou in de top 3? Deze mag van mij er zeker in. De nieuwe van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dat is echt wel een van mijn favorietjes momenteel, hoor.

0: Ja, we komen dichter bij die top 3, maar eerst krijg je van mij nog zometeen Loco Loco.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Het is bijna moederdag bij Ici Paris Excel. Shop nu Lancôme La Viabel 100 ml voor maar €100. Ici Paris Excel. Laat ze zien
5: zijn. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat hij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
10: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de CarPass met kilometer- en onderhoudshistoriek. En nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Zee Vos.
15: Ja, Lemmis.
14: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
15: Ah, de honey mustard. En ja.
14: Zonnebril.
15: Voor de zon.
14: Voor de ribbekies.
15: Hoe?
14: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
16: Radisse.
17: De Vos Lemmis.
18: M&M.
19: M&M 50.
18: 11.

3. En we komen dichter en dichter, want het is tijd voor onze top 10. Maar voor we daaraan beginnen, gaan we nog eens kijken hoe het vorige week alweer zat met die top 3. Hè? 3. Vorige week stond op 3 Bruno Mars met I Just Might. Komt bijna naar België, Olivia Dean. Die stond op 2 met So Easy to Fall in Love.

0: Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. De NMBS legt zo snel mogelijk vervangbussen in. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. De hinder kan nog enkele uren duren.
1: Zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe, M&M.
1: 9.

0: FM 50.
1: Ja, 23 mei, dan is het zover. Dan staat deze vrouw in de Ancien Belgique, de AB in Brussel. Hier staat ze op 7. Diane de Hill van Sienna Spiro.

0: Ja, Luc stuurt in de app van M&M. Blijft mooi, nog niet dood. The Hills Are Alive voor Sienna. Zo'n ijzersterke song. Ja, niet sterk genoeg, want ze zit niet in de top 3, hè. Maar wie mag van jou wel in die top 3? Dat wil ik nu vooral weten. Stuur het in de app van M&M. Ik ben benieuwd. We zijn aan het aftellen, mannetjes. Het is bijna daar, die top 3. Tot zometeen.
1: M&M.
2: M&M 50.

Goeie vibes met De Bouwsa en Magnetic. M&M 50. Ja, misschien wil je wel dat deze op 1 stond. Doet hij niet, moet je stemmen, hè. Op VRT Max.

0: Fabian die zit hier al braafjes klaar.
1: Ja hoor, ik ben helemaal ready.
0: Ja, je bent er helemaal ready voor. Ik dacht, ik vraag eens aan Fabian. Fabian, wie mag eigenlijk van jou op één staan in de M&M 50?
1: Ik heb even mijn hersenen daarover gebroken, maar ik dacht, het is vanavond Back to the 90s en 80s.
0: Och ja.
1: En ik dacht, laten we er zo'n 90s queen bij halen, onze Cher.
0: Oh, I love Cher. Ah. Weet je dat ik die ooit in het echt heb gezien?
1: Is dat echt?
0: Ja, ik ben naar een show gaan kijken daarmee. Ik heb ervoor betaald.
1: Ah ja, heb je die aangeraakt?
0: Nee, maar ik zat wel op de eerste rij, dus ik heb ze heel goed kunnen zien.
1: Ah, ja. Is ze mooi in het echt?
0: Ja, er is veel aan gedaan, hè. Maar bon, Cher staat niet op één, nee, maar wie dat is, dat kom je direct te weten. En dit is jouw nummer 3, Zoo van Shakira.

0: Ja, jouw nummer 1 voor de derde keer op rij is Alex Warren met Fever Dream. Nog een heel fijn verlengd weekend allemaal. Tot volgende week.
1: MNM. Dit is jouw nummer 1 in de MNM 50.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
1: Brico, Brico City.
2: En Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met die getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze

0: acties en shows. Beleef Bellewaerde.
1: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen, bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2+2.

0: Een hele goede middag. Het is 1 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Stijn de Vwart.
2: Tientallen transmigranten werden opgepakt aan onze kust. In de duinen van Bredene werden 30 transmigranten opgepakt. En ook in een bestelwagen in de pannen zaten 14 mensen die naar het Verenigd Koninkrijk wilden reizen. De politie controleerde afgelopen nacht met drones en camera's. Bij mooi weer zijn er altijd meer transmigranten die de oversteek wagen, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen.
3: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
2: Het station van de Antwerpen Linkeroever is na meer dan 40 jaar opnieuw open. Tijdelijk toch, want het moet een alternatief zijn voor de tram die door renovatiewerken even niet meer onder de Schelde tussen Linker en Rechteroever rijdt. Voor deze reizigers wordt het een aanpassing.
4: Ik heb wel last, maar ja, dat is een goede oplossing hier. Voor mij zou dat mogen blijven hier.
5: Ik vind dat een goede oplossing als iemand gaat weg, dus voilà. Dus ja, ja.
6: Oh, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga, maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
2: De renovatiewerken duren ongeveer een jaar. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein na 3 dagen onder controle. De brandweer checkt wel of er geen opflakkeringen zijn. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet en er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Ook in ons land was er een brand op een militair domein in Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Die is nu volledig geblust, maar er is wel nog een verbod om er te wandelen. Bultrug Timmy is vrijgelaten in open zee, maar de kans dat hij daar zal overleven is klein. De walvis spoelde eind maart aan voor de Duitse kust en werd de afgelopen dagen in een bak met water naar zee gebracht door een sleepboot. Hij werd nu vrijgelaten op zo'n 70 kilometer voor de Deense kust. Maar de kans dat hij die reddingspoging zal overleven is klein, zegt deze marinebioloog van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
7: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zee. Ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag. Het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon. Heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht. Dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven. En die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
2: Er komen buien aan deze namiddag en tegen het einde van de dag wordt dat onweer. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw een beetje droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en wordt het ook koeler.
1: M&M.
0: Verlengd weekend, momenteel nog relatief zonnig. Beter dan dat wordt het toch niet. Dat is waar, hè? Gracie Abrams.

Drake, Wizkid en Kayla. Met One Dance, hoe zalig. Ah, we gaan lekker vandaag op deze zaterdag. En hopelijk is dat bij jou ook het geval. 1 mei weekend. Je weet wat ze zeggen. 1 mei leggen alle vogeltjes een ei. Meestal, denk ik. Maar neem jij de benen dit weekend? Of blijf je lekker in die zetel hangen? Wat is de planning? Hou me even op de hoogte. Sowieso nu goed gaan op Angèle en Justice met What You Want. Let's go.

0: weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
5: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
6: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
5: Maar dank u.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
8: Laat ze zeer zijn.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
10: Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

Love on Hold. Over on hold gesproken. Mijn fans maken zich toch een klein beetje zorgen over Zayn Malik. Of Zayn, die zou normaal gezien zo snel mogelijk op tour vertrekken in Amerika met zijn Conacol Tour. Maar die heeft hij afgelopen vrijdag gisteren dus moeten afzeggen. Liet hij weten via zijn Instagram. Eerder deze maand werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog niet bekend wat er aan de hand is met Zayn. Maar hij liet wel weten aan zijn fans dat hij herstellende is. En dat hij iedereen bedankt voor alle steun en liefde die ze hem hebben gegeven tijdens zijn albumrelease. Dus hopelijk gaat het snel beter met Zayn. Maar speciaal voor hem, samen nog eens met Sia, Dusk Till Dawn.

Party Party met Basto en Gregory's team. Ik hoop dat jouw weekend zeer goed gaat op dit moment. Het gaat blijkbaar donderen en onweren straks, dus ik hoop dat je daar al een klein beetje op voorbereid bent, wat je ook gaat doen. Misschien ben je gewoon nog aan het bekomen van gisteren. Misschien ben je naar Pommelien Thijs geweest. Ah, maar ik heb het hier bij M&M meegevolgd. En het was bangelijk. Maar we blikken daar sowieso straks nog eens op terug. Eerst even blikken naar de weg. Het is bijna half twee. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. De hinder kan nog enkele uren duren. En dan op de A12 naar Bergen op Zoom is bij Antwerpen Haven de aansluiting naar de R2 richting de Thijsmanstunnel afgesloten door werkzaamheden. Je kan daar omrijden via de af- en opriet in Stabroek, even verderop.

0: Done.
1: Met Are You Done. Ik krijg hier een beetje in de app van M&M van Kevin. Die zegt, wat? Gaat het straks onweren? We gaan vanavond barbecuen. Ja, Kevin, ik zou zeggen, ja, zorg toch al voor een klein beetje beschutting. Of iets van parasolen, paraplu's, wat is daar allemaal? Of een zeiltje. Dat je toch niet, ja, niet nat gaat barbecuen. Maar kijk, doorzetters, dat is belangrijk dit weekend, denk ik. Het was gisteren bangelijk weer. En laten we dat gewoon even de lulu houden, dat het zo dit weer blijft. Het is gewoon zomer en daar gaan we ons bij neerleggen. Ook is het feest bij Sandra uit Merksplas. Die stuurt morgen feestje, want er is er eentje jarig. Ons poesjemoes wordt 13 jaar en dan gaat het over de poes, denk ik. Want ik krijg hier ook een ja, toch wel kleine AI-foto binnen, maar kijk, plezant. Van de poes met een taart en een kroon op. Ik denk dat dat niet helemaal echt is. Factchecken, hè, dat is belangrijk. Vooral tijdens jouw weekend. Nu met een kleine pauze, namelijk door Luna.
0: Dit is jouw weekend bij

0: 26.
1: Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter.
0: Met onder andere Mumford & Sons, Louis Capaldi, René Rapp en 21 Pilots.
1: En ook Jade, The Lumineers, Halsey, Teddy Swims en veel meer.
0: Tickets en info via rockwerchter.be.
1: Samen met M&M.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Waar zie je de giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
0: M&M.

0: Carol G. En si antes tuviera conocido. Oeh, dat zijn al de goede beats voor die zaterdagavond. En als jij trouwens nog geen plannen hebt, heb ik er misschien voor jou.
1: M&M, back to the 90s and Lilies, the final edition.
0: Jazeker, want vanavond is het zover, de final edition van het feestje van het jaar. Naast Junior Eurosong The Party, natuurlijk. Back to the 90s en Nillies in de AFAS Dome vanavond. En jij kan er nog steeds bij zijn trouwens, want er zijn nog tickets. Gewoon naar de 90s.be gaan en daar kan je ze fixen. Er komen heel wat coole kids, zoals Too Unlimited, Snap, Accession, Sam Goris, DJ Frank, Snapback, Nina Black. Die gaan er vandaag allemaal staan. En Fabian Hermans, dat ben ik, aanwezig. Ik ga daar ook zijn, dus dat kan je kunnen we zwaaien naar elkaar. Dat is keileuk. Het enige waar ik nog een klein beetje mee zit, is dat ik nog geen outfit heb voor vanavond. Ja, ik weet het. Ik ben af en toe zo een beetje Mr. Last Minute. Maar ja, ik moet eens nadenken. 90s en Illies. Ik was al zo richting jeans aan het denken of zo. Dat misschien een beetje. Ja, als je ideetjes hebt, mag je dat ook altijd sturen in de app van M&M. Dan duiken we die kleerkast eens in. Nu vooral Too Unlimited met No Limit. Let's go!

met Zonde. Weet je wat zonde zou zijn als jij vanavond Back to the 90s en Nilly's in het Sportpaleis de AFAS Dome zou missen? Dat vooral. Teruggaan naar de beste muziek uit die Nilly's en de 90s. Zoals deze rechtstreeks uit de Nilly's. Timbaland met One Republic. En Apologize, als je sorry moet zeggen, kan gebeuren.

0: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
1: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
2: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
1: Maar dank u.
0: Dankzij Libelle.

0: Koop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfum cadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Een goeiemiddag, het is 2:00.
1: VRT Nieuws.
3: Met Stijn de Voort. Er werd opnieuw drugs over een gevangenismuur gegooid. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge draad geklommen om een pakje op te rapen. Dat pakje werd van buiten de gevangenis over de draad gegooid. De Socialistische Vakbond wil dat daar iets aan gedaan wordt, want er worden bijna dagelijks pakjes over de muur gegooid, zegt de ACOD.
4: Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos, je ziet ze maar amper aankomen en ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met drones pogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
3: Het treinstation van Antwerpen, Linkeroever, is na meer dan 40 jaar opnieuw open. Tijdelijk toch, want het moet een alternatief zijn voor de tram die door renovatiewerken even niet meer onder de Schelde tussen Linker- en Rechteroever rijdt. Er zullen 2 treinen per uur in beide richtingen zijn. Het nieuwe station was nodig, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
5: We zijn er absoluut klaar voor met vandaag de opening ook van het station op Linkeroever voor de trein. Toch wel een heel belangrijke. We horen dat er meer dan 11.000 abonnees zijn overgeschakeld. Dus dat zijn mensen die een lijnabonnement hadden van Linkeroever of van Beveren, Zwijndrecht, Kruipbeke, die dus nu 11 maanden gratis met de trein zullen kunnen reizen. En we hebben natuurlijk ook heel veel andere alternatieven.
3: De renovatiewerken duren ongeveer een jaar. Daarna gaat het treinstation wellicht opnieuw dicht. In het Afrikaanse land Mali rukken de rebellen steeds verder op. De groep die gesteund wordt door terreurgroep Al-Qaeda heeft nu ook een militair kamp ingenomen in het noorden van het land, vlakbij de grens met Algerije. Het kamp was eerder nog in handen van het Malinese leger en hun Russische bondgenoten. Sinds vorig weekend begonnen de terroristen en rebellen met zware aanslagen in verschillende steden en tegen de overheid in Mali. Er komen buien aan deze namiddag. Tegen het einde van de dag kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en het wordt ook koeler.
6: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: M&M.
7: Zometeen leer je vliegen en dat kost je absoluut niks. Goed maar ook, want met die Broke Boys hier van Disco Lines...

0: met Learning to Fly. Ik zou eens willen leren om te vliegen en dan kijk ik nu naar, ik weet niet, Ibiza wou ik zeggen, maar daar wil ik helemaal niet naartoe.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Ik bedoelde zo Madeira of zo, ergens een zonnige bestemming waar ik naartoe zou kunnen vliegen vandaag. Oh, allee, hier is het ook wel zonnig, hè, tot van de middag blijkbaar, want dan begint het knallend te onweren. Dus ik zou zeggen, als je nog iets zou willen doen dat te maken heeft met buiten en met zon, doe het vooral nu. Als je nog een klein loopje wilt gaan doen of je wilt nog, ik weet niet, gewoon met je smoel in de zon gaan liggen, doe het nu. Op het terrasje gaan zitten, doe het nu, want voor je het weet, is het weer gedaan. En dat op dit verlengde weekend. Dat is nu bezig, maar hoe benut jij dat? Wat doe je vandaag? Waar ga je naartoe? Wat heb je te doen? Laat het vooral eens weten in die app van M&M. Hou me op de hoogte. Zometeen jouw sugar daddy, maar nu Losing My Religion.
2: Oh.

0: Ga met M&M naar...
1: Het mysterie van de wijn.
0: Herder George leest elke avond detectieve verhalen voor aan zijn geliefde schapen.
2: Ik weet wie de moordenaar was.
1: En wanneer er iets mysterieus gebeurt op de boerderij...
0: ontpoppen de schapen zich tot briljante speurders.
1: Kom naar de première van Het mysterie van de wijn.
0: Op zondag 3 mei in Kinepolis, Brussel.
1: Win je tickets via het M&M-kanaal op VRT Max.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
3: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
6: Viva, bomba, pataten met saucissen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Ons nieuwe keuken. Top. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
10: Grando, Grando, Grando.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

0: Shawn Mendes met Why, Round and Round and Round We Go. Die, ja, dat is een vibe. Net zo'n grote vibe als Back to the 90s, Emily's. Vanavond in het Sportpaleis. Of ja, AFAS Dome officieel, of course. Maar in de 90s en Illies was het nog Sportpaleis. Dus dan moeten we het helemaal in het thema houden natuurlijk. Maar als jij daarbij wil zijn vanavond in die AFAS Dome, dan kan dat nog. Want tickets zijn nog steeds te koop via the90s.be. En je gaat mij daar ook een paar bijtrekpasjes zien doen. Dus voilà, des te beter natuurlijk. Hè. En wie je daar ook gaat zien dansen, dat is Toke. Een hele goede middag, Toke.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja zeg, jij gaat vanavond ook?
1: Ja, ik kijk er super hard naar uit.
0: Ja, terecht. Oh my god. Ben je al vaker geweest of is het de eerste keer dat je gaat naar Back to the 90s en Illies?
1: Vorig jaar was het de eerste keer. Ik ben toen ook samen met mijn vriend geweest. En ja, we dachten de avond zelf, dat moeten we volgend jaar opnieuw doen als het opnieuw komt. Dus voilà, we hebben direct onze ticketjes gekocht.
0: Oh.
1: En ja...
0: De trouwe fans.
1: Okay.
0: Ah, wel, als kijk goed, want het is ook de final edition, dus het is de laatste keer. Goed dat je die keuze gemaakt hebt, denk ik dan.
1: Ja, dat willen we echt niet missen. Het was de laatste keer, dus we zijn er ook van. Daar moeten we bij zijn.
0: Man, zeker dat. En naar wie kijk je het meeste uit vanavond? Wie dat er zo komt optreden of ga je het gewoon beleven?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt niet op de hoogte van wie dat er allemaal komt. Maar ik ga het gewoon op mij laten afkomen en ik ga op alles dansen. Hè.
0: Voilà.
1: En gewoon een feestje vieren.
0: Goed dat je het zegt, want ik kan al eens een keer teasen. To Unlimited komt, Excession, Sam Goris, Pat B, Nina Black gaat er wat draaien. Dus sowieso een feestje, dat wel.
1: Ja, alwel, Sam Goris, gaan we aan de plezant doen.
0: Zeker en vast. En laatste vraag, heb je al een outfit, iets om aan te doen?
1: Ja, ik ben een beetje voor de... Ik wil maken, maar een beetje de beige vibe gegaan.
0: Okay.
1: En een beetje de... Ja. Een beetje losjes, ja.
0: Te warm ook niet natuurlijk, want ik heb daar vorig jaar gezweet. Het is niet normaal. Dus,
1: Amai, ja.
0: Nee, maar kijk goed, want ik ben zelf nog een beetje aan het twijfelen wat ik ga aantrekken. Maar beige, ja, daar kan ik wel mee werken misschien. Dat matchen we. Zeg, Dikke, merci om even te bellen en geniet ervan vanavond. Hè.
1: Geen probleem, dat gaan we zeker doen. Dan gaan we een keer zwaaien dan.
0: Ah, wel, het zal zijn. Tot straks, hè.
1: Oké, tot vanavond.
0: Tada. En je kan al eens oefenen, hè.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

We Pray van Coldplay. En zo is het ondertussen 2:30. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontig en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen dan beter via Sint-Niklaas sporen. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de A12 naar Bergen op Zoom is bij Antwerp-Haven de aansluiting naar de R2 richting de Thijsmanstunnel afgesloten door werkzaamheden. Je kan omrijden via de af- en oprit in Stabroek. En op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je opletten voor 10 minuten vertraging bij de pinten, ook door werken. En ik krijg het een beetje warm hier binnen. Maar misschien ligt het aan Nelly met de hot in here. Of ligt het gewoon aan de slechte airconditioning.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Het is bijna moederdag bij Cyparis XL. Shop nu Lancôme La Viabel 100 ml voor maar 100 euro. Cyparis XL.
5: Laat ze zien zijn.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in...
6: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Okie, taco doki.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Hoe vaak denk je aan ons?
9: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
10: Ik zou zo zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
8: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
11: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het.
12: Mijn ziekenfonds?
11: Ja.
12: Denk je?
11: Ja.
8: Ja.
9: Nooit.
8: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.

0: One Republic met Runaway. Wat is jouw girl dinner?
1: Dit is jouw weekend bij
0: M&M. Ken je dat concept nog? Even geleden ging dat viraal op TikTok. Klonk een beetje zo.
2: This is my meal. I call this girl dinner.
3: Girl, girl, dinner. Girl dinner. Girl dinner.
0: Ik weet niet waarom. Ik voel mij nu al oud door dit te zeggen. Girl dinner. Maar bol, het was dus ooit iets op TikTok. En als je graag had willen weten wat de girl dinner van Toby Alderweireld is, dan kan je dat allemaal ontdekken in de nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen. Want die vraag kreeg hij ook wat hem altijd eet, maar wel na wedstrijden.
4: Een stukje, maar niet. Sommigen zijn extreem. Hè. Want, ik had dat ook wel een deels, maar dat is eerder over het eten. Dat ik bang was om een dag voor de wedstrijd iets anders te eten dat ik gewend was. Dat ik mijn lichaam er anders op zou reageren.
5: Oh.
4: Dus daar was ik wel heel... Dus altijd spaghetti met bolognese saus, dat at ik, punt. Daarna pannenkoeken, dat wist ik even.
5: Kan je dat dan nu nog altijd graag eten als je dat zo vaak en veel gegeten hebt?
4: Ja, maar ik moet nu uiteraard minder... koolhydraten eten. En ik eet zo graag. Het is soms zo ongelukkig dat ik dat niet kan eten. Ja, eerlijk. Pasta met bolognese saus en daarna pannenkoeken. Sorry, dat is een feestmaaltijd.
5: Zalig.
0: Je zou zomaar spontaan profvoetballer willen worden. Niet alleen voor de goede loonbrief, maar ook voor die pannenkoeken. Dat je achteraf de goede pasta mag eten. Hallo. Maar wat is vooral jouw girl dinner? Wat is zoiets dat jij heel graag eet en dat je wel heel de tijd door zou kunnen eten zonder te stoppen? Dat je gewoon niet beu kan worden? Jouw girl dinner. Laat het eens weten in die app van M&M. En trouwens, de hele aflevering van 22 minuten stomme vragen kan je op VRT Max vinden natuurlijk. Where else?

0: to the flow now, ooh. Oops, stars, oops. To the flow now, ooh. Ooh, bang,
1: oops. Beyonce.
0: Shoot. Come take it to the flow now, ooh.
1: Met Texas Hold'em.
2: And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
1: Ik moet zeggen, de wereld is er klaar voor. Een nieuwe Beyoncé-muziek. Maar wanneer komt die? Mensen zijn al aan het speculeren dat het eventueel tijdens de Met Gala zou kunnen gebeuren. Dat is op 4 mei, dit weekend. Ik hoop erop. Alleszins, Maxime en Emma Heesters net voor 3 uur.

0: meer keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zeerollen. Zegt het jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
3: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof hè.
0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
2: De Campus Cup. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
6: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
7: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
6: VDK Bank.
7: Maak een afspraak op vdkbank.be.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Info in je winkel of op xina.be.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
10: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden, met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
15: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Dit net viert feest met Like Me.
18: Tijd om te leven.
19: Wij komen
20: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
19: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
18: Want ik ben Like Me.
19: Mee met Like Me in Plopsaland.
18: Tot
19: dan! Van 14 tot en met 17.
21: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
22: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
23: Love.

0: Een goedemiddag, het is 3 uur. 14 nieuws. Met Stijn de Voort. Er werd opnieuw drugs over een gevangenismuur gegooid. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge draad geklommen om een pakje op te rapen. Dat pakje werd van buiten de gevangenis over de draad gegooid. De Socialistische Vakbond wil dat daar iets aan gedaan wordt, want er worden bijna dagelijks pakjes over de muur gegooid, zegt de ACOD.
1: Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos, je ziet ze maar amper aankomen en ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Dat is al een heel aan afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met drones pogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
0: De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. Hij werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een drugsnetwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was ook meerdere keren het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. In het Afrikaanse land Mali rukken de rebellen steeds verder op. De groep die gesteund wordt door terreurgroep Al-Qaeda heeft nu ook een militair kamp ingenomen in het noorden van het land, vlakbij de grens met Algerije. Het kamp was eerder nog in handen van het Malinese leger en hun Russische bondgenoten. Sinds vorig weekend begonnen de terroristen en rebellen met zware aanslagen in verschillende steden en ook tegen de overheid in Mali. En vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden werd gedood door de Amerikanen. Bin Laden was leider van die terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. De man bleef nog 10 jaar na die aanslagen spoorloos en werd uiteindelijk gevonden en gedood in Pakistan. Al-Qaeda veranderde later in IS in Syrië en Irak en is dus nog steeds actief, zoals in Mali. Er komen buien aan. Tegen het einde van de dag onweer. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vannacht opnieuw droger. Morgen opnieuw regen en daarna onweer tot 19 graden. Volgende week regen en onweer en het wordt ook een beetje koeler. Je bent een queen of een king, het is hoe je het wilt. Zometeen met Eva Max en misschien strakjes ook met Pomme Queen. Wie weet.

voor alle kings en queens. Voor jou dus in ieder geval. Zeg, is het bij jou al aan het regenen of heb je nog geluk? En schijnt dat zonnetje nog bij jou? Misschien had je wel een barbecue gepland vanavond of andere festiviteiten met springkastelen en dinnerparties zoals die van Niall Horan die er zo meteen aankomt. Misschien had je helemaal niets gepland. Is het gewoon bekomen van je vrijdagavond? Ikzelf zat hier gisteren te luisteren naar Pommelien Thijs en dat live op M&M Live vanuit de AFAS Dome, haar laatste concert. En ik moet zeggen, strakjes blikken we daar eens op terug. Ja hoor. En ik moet ook nog eens zeggen, dat ga je willen horen. Maar dat is voor zometeen. Nu Dinner Party van Niall Horan.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.

0: Dit is toch echt een song om gelukkig van te worden. I'm good. En ik ga je nu ook gelukkig maken. Zeker als jij niet aanwezig was bij Pommelien Thijs.
1: Dit was Pommelien Thijs.
2: Live in de Apelsdome.
1: M&M.
0: Ik zelf heb gisteren mee kunnen volgen op M&M natuurlijk. Want ik zat bij onze liefste Alexandra Gazzina, die een hele avond aan elkaar gepraat heeft. En vooral tijdens de show van Pommelien Thijs in de AFAS-Dome. Het was de allerlaatste keer dat ze stond. 5 keer. Hallo, 5 sportpaleizen uitverkocht. En wat een show. Er waren dansers bij. Er was vuur bij. Confetti. Er stond een grote fuck you van achter op een gegeven moment. Ze kwam met een ladder naar beneden, naar boven. Het was alles. En echt waar. Het heeft toch maar eens bewezen wat voor een talent Pommelien Thijs eigenlijk wel niet is. En daar zijn we gewoon zeker van. Dus, klein cadeautje voor jou. Als je er niet bij was, als je gisteren niet kon luisteren. Ik heb hier de live versie, jawel hoor, de live versie van Ben je klaar? Gebracht in het Sportpaleis gisteren op 1 mei. Dus we gaan gewoon eens even terug. We zetten ons klaar, want wij zijn klaar voor Pommelien Thijs.

0: Dua Lipa met Dance the Night. Zalig.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Brengt me helemaal terug naar de Barbie Summer van 2000... Wat was dat? 23 of zo? Ja, zoiets denk ik. En zo is het bijna 3:30. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen die kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. Als ze sporen op de binnenring rond Gent richting Zelzaten sta je 20 minuten in de file door een ongeval in Drongen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je opletten voor 10 minuten vertraging bij de Pinte door Werken. En in Brussel op de kleine ring richting Zuid 20 minuten aanschuiven van Koekelberg tot Rogier. En dat door een ongeval.

Verre met Happier. En ik vraag mij af, ze zeiden dat het vandaag zou stormen en onweren. Maar ik krijg hier vooral berichtjes binnen dat heel wat mensen nog in het zonnetje zitten op dit moment. Veel zijn hier nog aan het verven, zoals Kurt, die zegt uit Oostende, verven. En dan andere mensen, ik zie hier Martin, die zit nog buiten in het zonnetje. Maar is het bij jou al aan het onweren of niet? Dat vraag ik mij af. Want blijkbaar gaat het weer helemaal omslaan vandaag, dus we gaan even een steekproefje doen, hè. Toepasselijk misschien, The Killers met Mr. Brightside. Laat maar weten in de

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor de planeet?
4: Altijd goed.
3: Voor je streek?
4: Top.
3: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
4: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
3: Wel ja, huisje, tuintje.
4: Balletjes in tomatensaus. Oh, met frietjes.
3: Lekker.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: VDK Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.

0: Katy Perry. Blijft toch ook wel een zotte song, die Dark Horse.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: En wordt de lucht bij jou ook een Dark Horse? Of is het daar nog volop zon? Net zoals bij Audrey in Bilze, die zegt hier nog volop zon en lekker warm weer. Ook bij Juri in Gerardsbergen. Alhoewel, hij zit net voorbij Doornik, stuurt hij in de app van M&M. Want die gaat naar Frankrijk om te trainen voor het BK kleiduif schieten. Oh damn, amai. Dat is cool wel. Maar zegt 24 graden volle zon, net zoals bij Lindsay ook in Westerlo. Ja, ze voorspellen regen en donder vandaag. Dus ik zou zeggen, als het bij jou nog zonnig is, probeer alles eruit te halen. Maar als het straks begint te regenen, kan je ook altijd gaan schuilen. En er is zo'n plek waar je zou kunnen schuilen vandaag. Namelijk in de AFAS Dome, want daar is het Back to the 90s en Nillies. Ik ben alvast aanwezig, maar jij kan dat ook zijn als je gewoon nog naar de 90s.be gaat en een ticketje bestelt. Wees er snel bij. DJ Nina Black, die is er ook bij. Die draait daar lekkere plaatjes. Net zoals I Don't Know.

Thomas Gray met Rumors. Angela uit Bierbeek, die stuurt... Wij zijn al onderweg naar Back to the 90s. En Nilies. En hier ook nog volop zon, zegt ze. Maar je bent er vroeg bij. Maar dat is goed. Dan ga je zo alle files en zo vermijden. Ik snap het wel. En nog een lekker hapje eten. Ik ben er vanavond ook bij trouwens. Dus zwaai zeker eens als je mij ziet. Dansen en chansen. Dat ga je trouwens zo meteen ook doen. Want Bob Storms die komt eraan om jouw namiddag nog extra kleur te geven. Misschien met een lekker vier uurtje hier en daar. Net zoals Liquid en Sylvie met Turn the Tide. Een goede namiddag.

0: elk?
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
1: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
3: VDK Bank.
5: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen, bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
7: Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
9: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
10: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
9: Maar dank u.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
11: Goedemiddag, het is 4 uur.
12: 14 uur.
11: Met Stijn de Voort.
13: Een drugscrimineel wordt naar ons land overgebracht. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. Hij werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel.
14: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.
15: SleepLife.
14: Voelbaar beter slapen.
16: Ik ben Nathalie, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies een bankier.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
3: M&M Live.
4: Iets actief, zoals in het Afrikaanse land Mali. En in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 doden gevallen na Israëlische aanvallen. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de gewapende groep Hezbollah, die gesteund wordt door Iran, heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon, maar daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. En in de zoo van Antwerpen is een dwergnijlpaardje plots gestorven. Het dier was nog maar 2 jaar. Dwergnijlpaarden zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Nimba maakte ook deel uit van een Europees kweekprogramma dat de soort moet redden. Haar dood kwam heel onverwacht, zegt de zoo.
5: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de dood. Maar dat kan natuurlijk nog een tijd duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
4: De Zoo van Antwerpen gaat nu op zoek naar een ander vrouwelijk dwergnijlpaardje om het kweekprogramma te kunnen voortzetten. En in de wielerronde van Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovits, die 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovits. Deze namiddag komen er meer wolken en ook buien. Vanavond kan het ook onweren met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen en in de namiddag onweer tot 19 graden morgen. Volgende week wordt het regenachtig en frisser.
6: M&M.
7: 2 weken geleden stond hij nog in een volle AFAS-dome. Vandaag in jouw weekend op M&M. Alex Warren en Carry You Home.

0: samen met David Guetta en Save Me Tonight.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 2 mei. Een nieuwe maand is geboren. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar ik doe het toch. Want in mei leggen alle vogels een ei. En daar is een super vers muzikaal ei bij.
2: M&M, back to the 90s and Nillies,
1: the final edition.
0: Ja, want vanavond gaan we voor de allerlaatste keer back to the 90s en Nillies in de Avasadoom in Antwerpen. Tijdens uiteraard M&M, back to the 90s en Nillies. Er zijn nog tickets te koop via the90s.be als je nog een last minute feestplan wil maken voor vanavond. En wie gaat daar zijn? DJ Frank, Snapback, Nina Black, Too Unlimited, Snapped, Accession en uiteraard ook de Vlaamse gronden. Een van de, ja, letterlijk Vlaamse gronden, want het heeft met gras te maken. Sam Goris en laat het gras maar groeien. We zullen al een beetje in de sfeer komen voor vanavond.
2: M&M.
1: M&M, back to the 90s and the 90s.

0: Het is bijna moederdag bij Cipari XL. Shop nu Lancôme La Viabel 100 ml voor maar 100 euro. Cipari XL. Let's see you
1: shine. Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Oh, zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst.

als Taylor. M&M. En in het rijtje van iconische artiesten past uiteraard Zayn Malik, ex-lid van One Direction. Hij heeft wel een beetje een moeilijke periode achter de rug. Hij lag vorige maand in het ziekenhuis. Niemand weet precies waarom. Hij was daar een beetje mysterieus over, maar hij heeft daar wel zijn volledige Amerikaanse tour voor moeten schrappen. Zijn fans waren heel lief. Die zeiden massaal bloemen beginnen sturen. Zoveel bloemen dat de plaatselijke bloemist het eigenlijk niet meer kon bijhouden. Zijn familie heeft uiteindelijk een paar dagen geleden gevraagd: stop alsjeblieft met bloemen bestellen. Stuur liever een donatie naar een goed doel. Wat op zich natuurlijk ook een mooie boodschap is. Zayn die zegt zelf dat hij thuis aan het herstellen is op dit moment. En dat hij sterker dan ooit wil terugkomen. En dat gunnen we hem allemaal natuurlijk. En als we het dan toch over One Direction hebben, dan hoort daar deze klassieker bij je. Dit is Perfect.

0: Nodig. Meteor en Flemming met niet nodig.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
0: En dan zijn we al bijna 16:30. En de NMBS die meldt dat er weer treinen rijden tussen Kontig en Mechelen. Fijn als je de trein neemt. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog 3 kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Dat komt door een defect voertuig.

Dynama en Ellie Goulding met Hypnotized. Bella Kay is 20 jaar, ze komt uit California en ze bracht dit nummer uit in januari. Maandenlang hoorde niemand ervan tot het plots ontplofte op TikTok, zoals wel vaker. En nu is het een dikke hit. Het klinkt als een liefdesliedje, maar dat is het eigenlijk niet als je goed luistert.

0: 2026.
1: Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter.
0: Met onder andere Mumford & Sons, Louis Capaldi, René Rapp en 21 Pilots.
1: En ook Jade, The Lumineers, Halsey, Teddy Swims en veel meer.
0: Tickets en info via rockwerchter.be.
1: Samen met M&M.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
0: Ga met M&M naar...
1: Het mysterie van de wijn.
0: Herder George leest elke avond directieve verhalen voor aan zijn geliefde schapen.
5: Ik weet wie de moordenaar was.
1: En wanneer er iets mysterieus gebeurt op de boerderij...
0: ontpoppen de schapen zich tot briljante speurders.
1: Kom naar de première van Het mysterie van de wijn.
0: Op zondag 3 mei in Kinepolis Brussel.
1: Win je tickets via het M&M-kanaal op VRT Max.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vinden vrouwen dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.

De Bauza en Magnetic. Er is één vaste afspraak elke week. En dat is de afspraak met de podcast 22 minuten stomme vragen. Elke week stellen Sander, Maurien en Imane 22 minuten lang stomme vragen aan een andere bekende gast. Deze week is dat ex-Rode Duivelspeler Toby Alderweireld. Onder andere vragen ze of alle voetballers bijgelovig zijn en wat zijn voetbalbestie is. Te beluisteren via VRT Max.

zo meteen na 5 uur gaan we nog eens duiken in het repertoire van een Nilis-icoon. Vooral om een beetje in de moed te komen voor Back to the 90s en Nilis vanavond in de AFAS Dome. Je kan al een beetje raden, het is een duo en het heeft iets met melk te maken in het Engels. Ik denk dat je het al weet. Dat is voor na 5 uur. Dit is Aaron Blomhardt.

0: keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zeerollen. Zegt het jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
4: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof hè.
0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
2: De Campus Cup. Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
6: VDK Bank.
7: Maak een afspraak op vdkbank.be.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Info in je winkel of op xina.be.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
11: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
14: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
15: En een avonturenparcours.
13: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
16: Bellewaerde!
13: Verkozen tot beste pretpark van België.
17: Backstage Producties stelt voor dubbele pot. Kostelijk amusement met deze gloednieuwe komedie. Wanneer een winnend lottoformulier in foute handen valt, barst de strijd los om miljonair te worden. Wie grijpt het geld? Wie bedriegt wie? En wie overleeft een reisje Benidorm zonder kleerscheuren? Greet Roefaar, David Kanten, Ziante Tavernier, Maarten Bosmans en Patrick Onzia schitteren in dubbele pot tot en met 10 mei in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
18: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
19: Promo koken.
20: Ik heb zin in...
18: Tacos met gehakt, want ons varkens en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
20: Oki, takodoki.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
21: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
22: Waarom?
21: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser.
22: Doei.
23: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
24: Goedemiddag, het is 5 uur.
25: 14 nieuws.
24: Dit is Stijn de Voort.
26: Israël blijft het zuiden van Libanon aanvallen. Ondanks het staakt het vuren tussen de twee landen zijn de afgelopen 24 uur zeker 40 doden gevallen bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Dat zegt de Libanese overheid. Het Israëlische leger blaast ook hele dorpen in het zuiden op om er een bufferzone te creëren. Gisteren werd daarbij ook een klooster vernietigd en dat zorgde al voor veel verontwaardiging. Ook de pro-Iraanse groep Hezbollah vuurde enkele raketten af op Israëlische militairen, maar daarbij vielen geen gewonden. In Brussel is het metroverkeer op 2 lijnen een uur lang onderbroken geweest, omdat op Israëlische militairen, maar daarbij vielen geen gewonden. In Brussel is het metroverkeer op 2 lijnen een uur lang onderbroken geweest, omdat de politie op zoek was naar een verdachte van een diefstal. Die was in metrostation

0: eerste editie van de Heldenweek. Een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Er zijn vieringen en concerten of een zoektocht voor jongeren. Het blijft belangrijk om de 150.000 mensen te herdenken die opkwamen voor onze vrijheid, vindt de organisator.
1: We noemen ze allemaal gewone mensen die buitengewone verzetsdaden deden, omdat je uiteindelijk wel moet veel moed hebben om in een tijd van bezetting, en zeker de naziterreur, om dan te durven in het verzet te gaan, want in het begin had men dat niet helemaal door, maar na verloop van tijd wist men wel dat in het verzet gaan dat je leven kon kosten. Het heeft ook veel mensen hun leven gekost. En dus dat mogen wij niet vergeten.
0: In de Zoo van Antwerpen is een dwergnijlpaardje plots gestorven. Nimba was nog maar 2 jaar. Dwergnijlpaarden zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Nimba maakte deel uit van een Europees kweekprogramma dat de soort moet redden. Haar dood kwam heel onverwacht, zegt de zoo.
2: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de doodsoorzaken. Maar dat kan natuurlijk nog een tijd duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
0: In de wielerronde van Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovits, die dan 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovits. Vanavond is er kans op onweer met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen en in de namiddag onweer tot 19 graden morgen. Volgende week wordt het regenachtig en frisser. M&M.
3: Op het menu dit uur Olivia Dean, Zara Larsson en Oscar and the Wolf. Maar eerst doen we de lichtrijd met Jack Style.

Selena Gomez en Lose You To Love Me. Ik vond dat zo cute toen ik de foto zag van Selena Gomez, die onlangs op het concert van Demi Lovato was in Orlando. Ze postte die op Instagram. Ik heb tranen in mijn ogen, dat was een van de beste shows, schreef ze daarbij. En wat dat zo bijzonder maakt, dat is dat die twee vroeger allerbeste vriendinnen waren. Ze leerden elkaar kennen bij Disney als tieners, maar de laatste jaren waren ze helemaal uit elkaars leven verdwenen. Dit was hun eerste publieke reunie in bijna 10 jaar. En backstage hebben ze elkaar gewoon vastgepakt. Dikke knuffel. Demi reageerde nog met dankjewel dat je er was. Vond het zo leuk om je te zien. Ja, soms vinden vriendschappen gewoon hun weg terug naar elkaar. Hè. En dit zijn ook twee vrienden. Beste vrienden zelfs. TMRV met Leather Jacket. M&M.

0: feest.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, zo al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Brico, Brico City.
5: En Brico Planet zijn jarig.
4: Al onze winkels zijn nu zondag open.
5: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
4: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Olivia Dean en Man I Need. En die muziek van nu, dat is heel leuk. Maar af en toe... is het ook heel leuk om even terug in de tijd te gaan.
1: M&M, back to the 90s and Lilies. The final edition.
0: The final edition, it is. We gaan vandaag, deze zaterdag, vanavond in de AFAS Dome voor de allerlaatste keer met M&M, back to the 90s and Lilies. Dat wil zeggen, alleen maar muziek uit die twee decennia. Twee decennia waarvan ik persoonlijk moet toegeven dat daar ook wel fantastisch veel goede muziek is gemaakt. Er zijn artiesten die die 90s and Lilies gekleurd hebben, zoals daar zijn Too Unlimited, Snap, Session, Bonsai All-Stars, DJ Frank. Het zijn allemaal mensen die je vanavond ook tegenkomt in de AFAS Dome. Of toch op zijn minst zal horen. Ook onze eigen Nina Blijk bijvoorbeeld. En er zijn nog tickets te koop. Mocht je last minute willen beslissen om toch nog naar de AFAS Dome af te zakken. Deze ga je daar vanavond ongetwijfeld ook horen. Milk Inc. met Walk on Water.
1: M&M, back to the 90s.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

0: Zara Larsson en Lush Life. Het is ondertussen bijna 5:30.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de weg weer vrij. Op de E17 van Kortrijk naar Gent even vertragen door werken bij de Pinte. Let daarop voor plots stilstaand verkeer. Pas je snelheid aan.

Ricardo en Renier Zonneveld. Met de Loco Loco. Ik wil daar spontaan van het terrasje gaan doen. Want het is toch een beetje de zomers nummer. Brengt ons richting de zomer. Ik vraag me af of jij ook op zo'n terrasje zit op dit moment. Of iets helemaal anders aan het doen bent met jouw zaterdag. Laat het even weten in de app van M&M. Jouw zaterdagbezigheden zijn daar absoluut welkom.

0: helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

Lady Gaga en Just Dance. Katrijn van Vinkt uit Gent, die laat weten in de app van M&M dat ze bezig is met de isolatie van hun dak op de beats van M&M. Ziet er goed uit. Goed bezig met het isoleren daar. Die beats, daar ga ik Teddy Swims aan toevoegen. Met zijn nieuwste Mr. Know It All kan je vrijdag 3 juli trouwens ook bewonderen op de mainstage van Rockwerchter.

helemaal ready voor M&M Back to the 90s en Nillies, zegt Kim de Vries in de app van M&M, dankzij Slash met Ecuador natuurlijk. Meer 90s en Nillies muziek na 6 uur zometeen. Eerst deze, Ujel en Solto met Jamaican Bam Bam. Ja, het is er het weer wel voor, hè. Come on. Even

0: Wow, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
3: Goedenavond, het is 6 uur.
2: 14 Nieuws.
3: Dit is Stijn de Voort.
4: De helden van het verzet worden herdacht. Vandaag start voor het eerst de Heldenweek. Dat is een week vol herdenkingen voor de 150.000 mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. In Zottegem in Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een herdenking met oldtimers, muziek en herdenkingsmis. Mark van de lokale oud-strijdersvereniging herinnert zich een verhaal van iemand uit het verzet die wapens ging terugstelen bij de burgemeester die aan de kant van de Duitsers stond.
5: Daar was wel met die inval één probleem. De burgemeester had een hond. En die hond was beginnen blaffen. En ik heb nog één iemand van die verzetslui kunnen spreken die het overleefd heeft. En hij zei, ik heb maar van één ding spijt. Ik heb de hond moeten neerschieten. Dat zegt veel over die mensen en de tijdsgeest.
4: Elo Christi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. De politie legt uit wat er gebeurde.
6: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina, met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal

0: zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
0: VDK Bank.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
0: Love to see you shine.
2: M&M Live.
3: Is van het merk in de supermarkt, vergiftigde ze met rattenvergif en zette ze daarna terug. Hij deed dat zelfs in 3 landen, Tsjechië, Slowakije en in Oostenrijk zelf. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn de afgelopen 24 uur zeker 40 doden gevallen bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon, dat zegt de Libanese overheid. Het Israëlische leger blaast ook hele dorpen in het zuiden op. Gisteren werd daarbij ook een klooster vernietigd en dat zorgde al voor veel verontwaardiging. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah vuurde enkele raketten af op Israëlische militairen, maar daarbij vielen geen gewonden. In de Euro Playoffs, dat is de vroegere Playoff 2, hebben Westerlo en Oud-Heverlee Leuven 3-3 gelijk gespeeld. Leuven stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo kwam in de tweede helft toch nog gelijk. Westerlo staat nu voorlopig aan de leiding van de Euro Playoffs samen met de Racing Genk, maar Genk moet straks nog spelen bij Charleroi. Vanavond is er kans op onweer met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen en in de namiddag onweer tot 19 graden. Volgende week wordt het regenachtig en frisser.
0: M&M.
4: Over een uurtje geniet je van een dikke vette 90s en Nelly's party in Magic Saturday. Dit is de pre-party en die begint met

Calvin Harris, Martin Garrix, iedereen wil met Khalid werken. Dus ook Elok, dit nummer gaat over eenzaamheid en iemand vragen om te blijven. Dit is Dive Into Me.

Max en Andy Grammer met The Thing I Love. M&M Back to the 90s en Nillies, daar moeten we het even over hebben, want dat is vanavond in de AFAS Dome, de Final Edition. En dit uur dient al om een klein beetje voor te bereiden daarop. Maar ik zeg het straks, om 7 uur is het ultieme voorbereiding op het feestje van vanavond. Als je onderweg bent richting de AFAS Dome voor het feestje of straks pas vertrekt, geen probleem. Zet zeker om 7 uur even de radio aan, want het is een 90s en Nillies special van Magic Saturday. Magic die draait alleen maar 90s en Nillies plaatjes straks na 7 uur. Ideaal dus als pre-party in de auto onderweg. Jouw favoriete schijven uit die twee decennia gaan ze kunnen gebruiken. Dus als je al spontaan aan een leuke song denkt van ja, tja, die wil ik heel graag vanavond horen. Stuur hem alvast door in de app van M&M Titel en Artiest. En wie weet draait en match ik hem dan straks voor jou hè, na 7 uur. Deze bijvoorbeeld, Too Unlimited en Jump for Joy, die zijn er vanavond ook bij in de AFAS Dome. M&M Back to the 90s.

met Austin. Gaat al even mee ondertussen. Het is er eentje uit 2024. Het kan mee de zomer in, zo zou ik het zeggen. Bazaar met Nacht in Amsterdam komt eraan. Volgende week staan ze in de Lotto Arena. En gisteren stond Mathieu Terijn nog voor de laatste keer samen met Pommelien Thijs op het podium in de Avasdome. Dat is een leuke throwback. M&M.

Je hoort zometeen Seven van Jungkook, een van de leden van BTS. En deze zomer komen ze allemaal naar België voor de eerste keer ooit op 1 en 2 juli in het Koning Boudewijn Stadion. Het is allemaal hopeloos uitverkocht, maar als je erbij bent, lucky you. Dit is

0: ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Oh, zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.

0: geslaagd.
1: Ook uit Anilis natuurlijk. Rune Paulussen uit Lille die stuurt een berichtje in de app van M&M. On my way to the back to the 90s. En Anilis last edition. Final edition is het eigenlijk officieel. Met een VIP-ticket. Veel plezier daar, Rune. Dit ga je misschien ook wel horen straks. Deze niet, want deze is te recent. Olivia Rodrigo brengt wel een nieuw album uit op 12 juni. You seem pretty sad for a sad... Nee, seem pretty sad for a girl so in love. Dat is het. En deze staat daar uiteraard ook op haar nieuwste. Drop Dead.

zometeen barst het feestje los om 7 uur in Magic Saturday. Eerst nog heel even vertragen. En dat doe ik liever met Suzanne en Freek. Dit is Halverwege.

0: keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zeerollen. Zegt het jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
4: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof hè.
0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
2: De Campus Cup. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
9: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
10: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
9: Maar dank u.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
15: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren, en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen, maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag dus, maar daarbij raakte niemand gewond.
14: Dankjewel, Mieke. In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. En in Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone op Buienbroek.
16: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden.

0: Er is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De 39-jarige man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om het bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt, voegde er rattenvergif aan toe en zette ze daarna terug. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er nog 0-0. En eerder vandaag speelden Westerlo en Oud-Heverlee Leuven gelijk. En de Formule 1 heeft... Of in de Formule 1 beter heeft wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als zesde. Morgenavond wordt de grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger. Minima vannacht van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen. In de namiddag opnieuw onweerachtige buien. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen, soms intense buien en geleidelijk koeler. Meer op vrtnieuws.be.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. M&M.
2: Vanavond is het Back to the 90s en Nelly's in de AFAS Dome. En DJ Magic die is

Eminem. Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: Magic Saturday.
1: We gaan feesten vanavond in de AFAS Dome. Voor de allerlaatste keer is het Back to the 90s en de Nillies. En DJ Magic en ik, wij zijn erbij.
2: Wij zijn zeker affirmatief. We zijn erbij en we hebben er zin in.
1: We hebben er zin in. Jij hebt er heel veel zin in, heb ik de indruk.
2: Maar jij toch ook?
1: Maar ik ook.
2: Of
1: maar
2: moet je nog een beetje opgewarmd worden?
1: Ja, alwel, dat is het. Ik moet nog een beetje opgewarmd worden en daar ga jij voor zorgen.
2: Zeker, want de muziek die we gaan draaien, dat is enkel 90s en Nillies gerelateerd.
1: Ja, dus bijvoorbeeld Fleur van de Nabelen die vraagt in de app van M&M, kan je Drop Dead van Olivia Rodrigo draaien? Nee. Nee, dat is niet gemaakt in de 90s en de Nillies, dus dat gaan we niet doen.
2: Ja, Olivia Rodrigo misschien wel, hè? Maar dat nummer is niet gemaakt in de 90s en de Nillies,
1: nee.
2: Dat klopt.
1: Dus je gaat je er echt aan houden, enkel muziek uit de 90s en de Nillies.
2: Ja, echt exclusief 90s en Nillies vandaag. Dus als jij een leuke suggestie hebt dat uit de 90s of de Nillies komt, geef het gerust even door, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, dus verzoekjes zijn nog steeds welkom, dat is al iets. Dat mag in de app van M&M. En laat ook van je horen als je onderweg bent nu naar de AFAS-Dome voor dat feestje daar vanavond. Dus voilà, laat van je horen in de app van M&M.
0: M&M. Hey. Make life. Magic.

0: The Way I Are van natuurlijk Timbaland en
1: Carrie Hilson.
0: Ons Kerry.
2: Magic Saturday.
0: Vanavond dikke boit in de AFAS Dome. Deze keer geen Pommelien Thijs. Dat is al 5 keer geweest. Maar wel Back to the 90s en Nelly's The Final Edition. Met onder andere Too Unlimited, Snap, Accession, Sam Goris, Bonsai. En ja, Nina Black onder andere. Veel leuke DJ's die erbij gaan zijn. Snapback, DJ Frank. Oh, het gaat goed worden, hè?
1: Het gaat een feestje worden. Daar ben ik zeker van.
0: En de laatste, dat wordt sowieso een toppertje. Anne-Sophie de Vrieze die laat weten, wij zijn onderweg naar jullie topfeestje. Magda Gooit hem Mirov, die stuurt ik ben onderweg naar de zee. Dat is ook leuk. Ook een feestje daar. En Elke van Loon die zegt wij zijn alvast onderweg naar het goede feestje. Drop That Beat, is dat ook van de 90s?
1: Ah, zeker wel. Dat is een classic zelfs, hè.
0: Ah, voilà. Gaan we de beat dan droppen?
1: De beat gaan we droppen.
0: Toppie.

0: Ja, dat zijn van die 90s classics, hè? Waarvan ik de naam niet ken. Maar daarom is DJ Magic hier. Die draait live tot 9 uur en die vertelt live tot 9 uur wat hij aan het draaien
1: is. Ja, dit is Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Ah, ik ging het juist zeggen. Magic Saturday. Een hele goede avond, Katrien de Koning uit Kortenberg.
2: Hallo, goeie avond.
0: En ook een hele gelukkige verjaardag. Proficiat.
1: Proficiat.
0: Waar ga je dat vieren vanavond, jouw verjaardag?
2: Op het leukste feestje van het jaar, in de Atasdoom natuurlijk.
0: Het zal wel zijn, Back to the 90s en Nilly's vanavond. Ja. Je bent al onderweg, met wie ga je allemaal vieren?
2: Met mijn man, mijn zoon zijn vriendin. En dan nog met een vriendin, heel haar gezin. En dan nog met een andere hoop vriendinnen. We zijn met 12 in totaal.
0: Oké. En is dat dan met een partybus of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nee, we hebben elk onze eigen partybus. Dus we zijn met 3 voertuigen onderweg.
0: 3 verschillende parties op dit moment onderweg naar de AFAS-dome. Heerlijk. Is dat ook met een soort van 90s en Nilly's outfit?
2: Ja, toch wel een beetje glitter en glamour en de hoge staarten. Dus ja,
0: heerlijk, heerlijk,
2: helemaal klaar voor.
0: Heb je het al eens meegemaakt, Back to the 90s en Nilly's in de AFAS-dome?
2: Ja, wij zijn jaarlijks trouwe bezoekers.
0: Vaste klanten.
2: Dus we vinden het wel heel spijtig dat het de laatste keer is.
0: Ja, het is de allerlaatste, dus het dak moet er effectief afgaan. Dat gaan we toch sowieso doen, hè? Daar gaan we voor zorgen. Ja, naar welk optreden kijk jij het meeste uit, Katrien?
2: Naar Snap en naar Bonsai.
0: Oké, ik snap dat. Sorry.
1: Nee, dat kunnen niet doen, Laura. Echt.
0: Ja, ik heb het gedaan. Katrien, wat mag het zijn van Snap om al een beetje op te warmen in een van die 3 partybussen of alle 3 tegelijkertijd?
2: Rhythm is a dancer geraakt.
0: Dat is ook effectief zo. We gaan dat regelen. Katrien, geniet ervan en nog een gelukkige verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Magic Saturday.

beetje love. En doe dat vooral vanavond in de AFAS Dome. Bram en Kiara sturen dat ze onderweg zijn. Gisteren waren ze er ook al voor Pommelien Thijs. En ze sturen zo dadelijk de grootste party. Graag hadden we No Limit van Too Unlimited gehoord. Want we zijn nu onderweg. En die gaan er ook live bij zijn. Hè? En DJ Magic die mixt het allemaal live voor jou aan elkaar. Dus al jouw 90s en 00s klassiekers zijn welkom in de app van M&M. Laat die verzoekjes maar

0: heel graag Take My Love van Gucci.
1: Amai, dat is lang geleden.
0: Dat is een goeie, hè? Dat zou je nou om mee te brullen.
1: Zo'n boysband zo.
0: Ja, is dat?
1: Ja, dat is een boysband. Een Belgische boysband, denk ik.
0: Nee.
1: Jawel, jawel, jawel. Die zijn een paar jaar geleden nog eens teruggekomen en zo. Maar... hebben ze een comeback gemaakt.
0: Ah, lezing, de comeback. Ongelooflijk. Charlotte, dankjewel voor het verzoekje. M&M. Hey.

0: is een feest. Het is een feest. Ik ben er wel echt al aan het inkomen nu. Dit had ik echt even nodig.
1: Ik ook.
0: Ik moest even wakker worden.
1: Ja, dat snap ik.
0: Herboren worden in de 90s en Nillies era. Want het is vanavond back to the 90s en Nillies in de AFAS-Dome. Je gaat het nog heel vaak horen vandaag. Er zijn ook mensen die niet onderweg zijn. Onder andere Benny van Bogaert, die is aan het werken. Johan, die is op een keeperstraining op zaterdag na het toernooi bij Sint-Niklaas. En Tine is onderweg naar de Brugse Nijfoor.
1: Oh,
0: kijk eens aan. Ook jullie mogen nummers aanvragen. Ze moeten wel uit de 90s en Nillies komen. En dan gaat DJ Magic ze knallen. Xander Boeles die heeft een verzoekje. Namelijk... ik heb een boot.
1: Botte Anna van Gebroeders Co.
0: Exact. Ja, we hebben al toetoeters gehad, dus nu hebben we ook boten.
1: We moeten wel even verifiëren wanneer dat uitgekomen is natuurlijk.
0: Oei.
1: 2006. Ja.
0: Ja, dan gaan we dat doen. Hè. Hoppa!
2: M&M. Hey. Make life.

0: Mensen worden zot. Echt waar.
1: Zijn de mensen wild geworden?
0: Mensen worden wild in de app van M&M. Oh, dit is één grote pre-party natuurlijk voor de AFAS Dome vanavond. Back to the 90s en de Nillies. DJ Magic die warmt je alvast op. Jij kan suggesties doorsturen in de app van M&M. En Vanessa Durant uit Kampenhout heeft dat gedaan. Ze zegt, ik wil heel graag Get Ready for the Launch van DJ Jean. Het zou perfect passen bij onze barbecue. De sausjesjes zijn bijna klaar.
1: Dat is fijn.
0: Voilà.
1: Komt eraan.
0: Ja.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: M&M.
4: Magic Saturday.
5: Get ready for the launch.

0: Resurrection! Voilà!
1: Die schreeuw op het einde had ik nog nooit gehoord. Ah!
2: Moeten we daar nog eens naar terug gaan? Wacht hier, wacht.
1: Resurrection! Wauw.
2: Magic Saturday. Die man moet echt pijn gehad hebben toen. Och, arm.
1: Oh, jongens, ik heb er zoveel zin in vanavond. Back to the 90s en de Nillies in de AFAS-dome. Ik ga eens even checken. Bjorn en Toke, hallo.
3: Hey, hallo.
1: Hoeveel zin hebben jullie erin op een schaal van 1 tot 10?
3: 300.
1: Oké, 300. 300. Heerlijk, heerlijk. Jullie zijn er bijna. Waar zijn jullie op dit moment?
4: Ja.
3: We gaan eigenlijk net bijna de tunnel erin, dus nog een kwartier sneller zijn er.
1: Oké, zijn jullie met de scooter?
3: Nee, gelukkig niet.
2: Met de waterscooter?
1: Met de boot van Anna?
3: Ja, toch wel, toch wel.
1: Oh, leuk. En waar kijken jullie? Waar kijken jullie het hardste naar uit? Naar welk optreden vanavond?
3: Oh, ik kwam daar niet naar Black eigenlijk.
1: Oh, maar ja, tuurlijk.
4: Ja. Samakke,
1: het zal wel zijn. Maar dat is niet wat jullie hebben aangevraagd. Iets totaal anders. Wat mag het voor jullie zijn?
3: Bonkers van Dizzy Rascal.
1: En waarom willen we die?
3: Ah, dat is een leuk liedje. Dat is een leuke beat en daar kan ik goed op gaan.
1: Voilà. En we zijn ook een beetje bonkers, hè?
2: Dat is
1: Jorn en Toke, dat is toch zo, hè? Voilà, oké. Okay. Geniet ervan en voorzichtig op de banen.
4: Dankjewel.
3: Bedankt.

0: You've got to pump it up and we're going to go pumping it up. Even zo van die dingen.
1: We're going to pump it up.
0: In de AFAS-dome. Back to the 90s en Lilies. Ik heb een dubbele verzoek binnengekregen.
1: Oh.
0: Blue komt twee keer binnen. Blue van Eiffel, maar ook Blue van... nee, All Rise van Blue.
1: De boys band.
0: De boys band.
1: De Britse boys band, ja.
0: Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Ja, dan moeten we die wel naar elkaar spelen natuurlijk. Het zou wel top zijn om Blue in Blue te mixen.
0: Ja, kan je dat?
1: We gaan dat eens proberen.
0: Lijkt mij redelijk onmogelijk, DJ Magic.
1: Ja, dat zijn allemaal zo tempels die een beetje uit elkaar liggen en zo. Maar kijk, we gaan het eens een kans geven.
0: We kunnen jouw titel van winnaar van M&M Start the DJ 2022 nog steeds intrekken.
1: Ja, bla bla bla bla.
0: Oké, komt eraan. M&M Magic Saturday.

0: Dat is DJ Magic, hè? Het kan alle kanten uitgaan. En dat doet het ook.
1: Marijke van Sam Goris, ja, vanavond op de line-up, hè?
0: Ja, staat in de AFAS Dome. Dus staat ook nu in de pre-party. Als jij nog 90s of Nelly's verzoekjes hebt, laat maar weten, want we zijn aan het opwarmen voor Back to the 90s en Nelly's in de AFAS Dome. Genieten!

0: We gaan ons zeker laten gaan vanavond in de AFAS Dome. Eline de Koning stuurt I love you DJ Magic. Ik ben volop aan het viben met deze schijfjes. Ik ben born in 1995. She's a 90s bitch.
1: Ah, super, super. Dat horen we graag.
0: We love the 90s bitches. Als je nog verzoekjes hebt uit de 90s en de 90s, laat het dan nu weten in de app van M&M.
2: Acht uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt en daarna zette de afperser ze terug nadat hij rattenvergif aan had toegevoegd. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk zelf. Correspondent Michael de Wert vanuit Wenen vertelt wie de verdachte is.
3: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstaat Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit die hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
2: In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de vijfde verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. Parket van Brussel wil 3 Brugse hooligans vervolgen voor de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de rellen in de marge van de bekerfinale vorig jaar in het Koning Boudewijnstadion. Dat schrijft de krant Le Soir. De 3 vielen in Molenbeek met de andere hooligans een doe-het-zelfzaak aan en sloegen er de eigenaar en zijn zoon. Het parket wil hen vervolgen wegens mishandeling met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en met de verzwarende omstandigheid haat of een discriminerend motief. 2 van hen worden ook vervolgd voor vernieling van eigendommen. Sport in de Europlay-offs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Diep in de tweede helft staat het daar 2-0 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden in de Europlay-offs Westerlo en Oud-HVD Leuven 3-3 gelijk. Westerlo maakte een 0-3 achterstand goed. En in de Formule 1 heeft de wereldkampioen Lando Norris de sprintrace Racing Genk aan de gang. Diep in de tweede helft staat het daar 2-0 voor Charleroi. Eerder vandaag speelde in de Europlay-offs Westerlo en Oud-HVD Leuven 3-3 gelijk. Westerlo maakte een 0-3 achterstand goed.

0: Grote Prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond nog gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien. En die buien kunnen ook weer onweerachtig zijn. Bij maximum 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. M&M.
2: Magic Saturday. Laura Govaerts.
3: Excession is er vanavond ook bij tijdens Back to the 90s en Nelly's in de AFAS Dome. En nu ook op je radio dankzij DJ Magic.

0: Nee, niet alleen. We vieren het samen. We vieren back to the 90s en nillies in de Avansdoom vanavond. M&M. Magic Saturday. En onze vliegende reporter is al ter plaatse. En dat is vandaag, hebben we net beslist, onze luisteraar Mario Kools uit Zonhoven. Dag Mario.
1: Dag Laura.
0: Jij bent al ter plaatse bij de Avansdoom. Je hebt gestuurd, ik ben vroeg gekomen om makkelijk parking te vinden. Dat is altijd een gedoe, hè? Dat is altijd een gedoe. Is het vlot verlopen?
1: Het is heel vlot verlopen, ja.
0: Oké, de deuren...
1: Maar er is nog weinig volk. Ja, dus het is nog gemakkelijk om tot hier te geraken.
0: Oké, inderdaad. Want de show begint pas om 9:30, als ik het juist heb. Die wordt plechtig geopend door Wannes en Kouter. Dus dat is heel, heel fijn. Maar hoe is het daar al? Hoe is de sfeer?
1: De sfeer is heel optimistisch. Iedereen is in leuke kledij van de 90's gekleed.
0: Oké, tof. Ja, want ik heb het gevoel dat mensen tegenwoordig minder graag verkleden of zo.
2: Ja, dat is waar. Dat voel ik ook wel.
0: Maar dat is niet zo, Mario.
1: Nee, er zijn allerlei flashy kleurtjes en met de blacklight vallen die heel goed op.
0: Top. Ah ja, hoe ziet het eruit, de zaal? Want je hebt een foto doorgestuurd en dan zie ik heel veel blauwe lichten. Is dat zo de hoofdkleur van vanavond?
1: Dat is de hoofdkleur met fluorescerend gele en oranje en roze kleur, mensen met fluorkleurtjes.
0: Top. En er is al wel iets bezig. Er is een DJ nu iedereen aan het opwarmen.
1: Er is een DJ aan het draaien,
0: heerlijk.
1: Inderdaad. Ja.
0: Ik moet wel zeggen, Mario, je bent zelf wel niet zo flashy gekleed. Je hebt ook een foto doorgestuurd.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar de 90's, dat is ook een beetje donker, hè, soms. Dat was ook een beetje zo uitgelopen mascara en donkere kleren.
0: Dat is waar. Dus... Jij bent voor die vibe gegaan, Mario. Ik snap dat.
1: Ja, dat klopt.
0: Met wie ben je daar?
1: Ik ben hier met mijn vrouw.
0: Oh, leuk. En hoe hard gaan jullie gaan vanavond?
1: Heel hard.
0: Oh, tof. Naar welk optreden kijk je het meeste uit?
1: Bonsai All-Stars.
0: Hoppa.
2: Ze zijn populair, hè, die Bonsai All-Stars.
0: Ja, maar daarom staan ze er. Hè.
2: Dat is waar.
0: Sowieso. Mario, superveel plezier. Geniet ervan. Groetjes aan je vrouw. En is er nog zo'n 90s of Nillies nummer waarmee we je helemaal in de mood kunnen steken?
1: Insomnia van Veetler.
0: Oh, maar dat vind ik nu echt een goed idee.
2: Banger.
0: Oh, Mario, tot z'n bieten.
1: Ja, dankjewel. Dag. Magic Saturday.

0: En DJ Magic, die gaat dat fixen, denk ik.
1: Helemaal. Dat is, echt een, dat is ook wel een classic, hoor.
0: Ja, ik moet even een reminder van hoe dat klinkt.
1: Ik ben die een beetje vergeten, eigenlijk, hoor.
0: Ah, wel. Wie is Jesse? Wie is de Mackenzie? We ontdekken het nu. We herontdekken het.
1: En Belgisch, hè, trouwens.
0: Maar ja, top, hè.
1: Jesse en de Mackenzie.
0: Zoveel toppers.
1: Altijd goed.
2: M&M.
0: Dit

0: weet je wat ik echt heel 90s en Nilly's vind?
1: Nee, maar ik denk dat u gaat zeggen.
0: Ja, vroeger bestond er geen Shazam. En toen ik dit lied wou vinden... Snap je, er is geen tekst, dus ik kon dat niet googlen.
1: Ja, ik snap het.
0: Dan was ik zo... Kent iemand dat? En dan, snap je?
1: Maar je hebt dat dus gewoon gevraagd aan de mensen bij jou op school of waar?
0: Ja, exact. Nu kan je dat inspreken in Google of zo.
1: Ja,
0: en dan
1: denk
0: je, ah ja, dat is waarschijnlijk... Wacht, ik weet het. De Bongo Song of zoiets?
1: De Bongo Song.
0: Play the Live.
1: Safri
0: Duo. Ja, stop de klok. M&M.
1: Magic Saturday. Goed verhaal wel, zo.
0: Toch?
1: Ja, en je hebt dat dan dus effectief rondgevraagd aan mensen.
0: Ja.
1: Dan hoe heet dat nummer van...
0: Er is zo'n nummer en dan gaat... En dan kon ik dat waarschijnlijk ook helemaal niet zo goed zingen. En ik had ook wel allemaal emmers die ik gevonden had in het tuinkot zo omgedraaid. En daar had ik dan zo'n drumstel van gemaakt en dan speelde ik dat lied.
1: Dat is pas nostalgie.
0: Sowieso. Maar er worden ook nummers aangevraagd, onder andere door Mike Dever uit Poperingen. Nummers met zeer veel diepgang. Nummers die ergens over gaan. Nummers die echt belangrijk zijn.
1: Want dat vinden wij wel belangrijk om in dit programma ook soms eens wat van maatschappelijke meerwaarde te kunnen brengen. Hè?
0: Met exact.
1: Onze muziek die we brengen.
0: Exact. En zo is er in 2005 een nummer uitgebracht in de Nilly's dus, door ene Axel F.
1: Ja, en het pakt mij nogal. Elke keer als ik hoor, denk ik van, dat is zo'n schoon nummer eigenlijk.
0: Ja,
1: die... Dat pakt mij, dat is...
0: Harmonisch, melodisch, textueel, compleet in orde.
1: Ja, dat is... Ik krijg er telkens kippenvel van als ik hoor.
0: Ja, videoclip en grafisch meesterwerk.
1: Ja.
0: En auditief gewoon, ja.
1: Fantastisch. Niet te overtreffen.
0: Ga je het draaien?
1: Niet kapot te krijgen. Ja,
0: komt-ie.
1: Zeker.
0: M&M. Magic Saturday.

0: Jepla, een verzoekje van Samuel van Hoeken. Bonsai, ja, komt vanavond natuurlijk ook naar Back to the 90s en Nillies.
1: Yes, de Bonsai All-Stars.
0: Exactly, ze spelen om 3:30 vanavond.
1: Hopelijk ben ik daar dan nog. Ben ik nog niet helemaal van de kaart of zo?
0: Je gaat daar van de kaart zijn waarschijnlijk.
1: Van de warmte, van de warmte.
0: Ja, van de warmte, van de stress. Zo spannend allemaal. Oh, we hebben er heel veel zin in. Back to the 90s en Nillies in de AFAS Dome. Ja, het gaat nu al hard, vind ik, DJ Magic. Jij bent ons aan het opwarmen. Maar ja, er zijn nog andere meezingers eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Het hoeft niet altijd bonken, bonken en onken, onken en stampen, stampen te zijn.
0: En mensen weten dat niet, maar jij bent grote fan van Pink.
1: Ik ben een heel grote Pink fan, dat is waar.
0: Ja.
1: Ik heb die al 4 keer live gezien.
0: Kijk eens aan. En wat vind je dan het beste nummer van Pink?
1: In toepasselijke, die ik nu ga draaien.
0: Oké, benieuwd. M&M. Magic Saturday.

0: berichtje in de app van M&M. Karen Lavrijze stuurt, wij zijn aan het verticuteren in de tuin. Dit is echt muziek om te verticuteren.
1: Ik denk het ook. Het gaat wel vooruit dan, denk ik.
0: Amai, geverticuteerd dat er wordt in Olen. We zijn aan het opwarmen voor Back to the 90s en Nilly's in de AFAS-doom vanavond. Daar is het groot feest, de laatste editie. Dus laat van je horen welke suggestie. En begon te zingen. Wat mag er nog zijn? Laat het weten in de app van M&M.

zwei Sekunden.

0: Katrien Jacob stuurt, ik ben aan het klussen terwijl jullie de pre-party aan het doen zijn van Back to the 90s en Nilies. Zalig feesten en schilderen. Maar het zal nogal vliegen, de verf.
1: Ik denk het ook. En er zit zo'n goed tempo in ook, denk ik.
0: Ja, hopla. Push vraagt ook nog aan. Universal Nation. Ah, ben je al aan het knallen?
1: Ja, ik ben hem al aan het inmixen.
0: Dat is hier allemaal live, hè?
1: Ja, jongens. Ja.
0: Laat de suggesties maar komen in de app van M&M. En DJ Magic die regelt het speciaal voor jou.

0: gezelligheid nu al een 10 op 10. En het feest in de AFAS-dome vanavond moet nog beginnen. Gisteren waren we daar voor Pommelien Thijs. Vandaag voor Back to the 90s en de Nillies. Het gaat goed worden.
1: Ik denk het ook.
0: Het gaat sowieso goed worden.
1: Ik ben er eigenlijk zeker van.
0: Het is de allerlaatste keer. Dus het dak gaat er helemaal af. En ja...
1: Het dak is nog maar net gerepareerd van Pommelien Thijs. En het moet er weer al af.
0: Ja, garme dat dak. Een beetje medelijden. Er komt een berichtje binnen van Maarten de Smet uit Lokeren. Die stuurt in de app van M&M. Ja, ik vind het leuk, de muziek, maar het mag ook een beetje meer dansbaar zijn. Ik wil heel graag Mambo No. 5.
1: Dat is een heel goede suggestie.
0: Dat is pas muziek om op te dansen.

0: Heel lekker beest, Isabelle A. Het gaat echt alle kanten uit. En I love it. Dankjewel, DJ Magic. Jij mixt nog tot 9 uur live de pre-party van Back to the 90s en Nillies. En suggesties zijn welkom in de app van Eminem. Eddie uit Schoten wil graag Rihanna met Don't Stop the Music. In mijn hoofd is dat van de teens, maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, dat is van 2007 blijkbaar.
0: Ja, inderdaad. Dus het kan. Het is goedgekeurd. En het wordt gemixt live in Isabelle A.

0: één grote Back to the 90s en Nelly's brainstorm is geworden in de app van M&M. Iedereen is echt de koppen bij elkaar aan het steken en suggesties aan het sturen. I love it. Sim Helze die stuurt een berichtje in de app. Hij zegt, wij zijn ook onderweg naar de AFAS-dome vanuit Arendonk. Geweldig om zo in de stemming te komen met DJ Magic. Wil je graag Free From Desire van Gala draaien?
1: Oh, dat komt eraan, hè?
0: Top.

0: Tiësto, ja.
1: Ja, sowieso. Gaat er vandaag niet bij zijn.
0: Jammer,
1: in
0: jammer.
1: In Apasdoom.
0: Maar gelukkig wel de Tiësto van Vlaanderen, hè? DJ Snapback.
1: Exact.
0: Voilà.
1: Magic Saturday. Komt een berichtje binnen in de app van M&M van Lambert Haman. Die zegt, de Hendrik, die heeft nu eens motivatie nodig om te rijden na een lange shift pizza's bakken op een trouwfeest. Onze suggestie, Pump Up The Jam van Technotronic. Superleuke suggestie, maar niet uit de 90s of de Nillies.
0: Nee, we moeten die afkeuren.
1: Nee, ik wist het helemaal niet. Dat is een nummer uit 1989, het geboortejaar van Taylor Swift ook. We zijn de show van de weetjes. Dus we zullen gaan voor een andere suggestie, die van luisteraar Veerle Verwilgen. Die heeft gestuurd, ik zou heel graag nog eens Disco Bitch met C'est beau la bourgeoisie willen horen.
0: Ja, ik heb even opgezocht hoe het nu gaat met Disco Bitch. Daar is niks over te bespeuren op het internet. Het ik maak me een beetje zorgen eigenlijk.
1: Te bitchy geweest.
0: Misschien wel.
1: Voilà.
0: Misschien wel.
1: Maar wel
0: ik ben afgedaan.
1: Een dikke schijf. M&M. Hey. Make life. Magic Saturday. M&M.

0: Het is bijna gedaan, DJ Magic.
1: Bijna, hè?
0: Dan gaan we naar de AFAS Dome voor Back to the 90s en de Nillies. Brian Adriaanse is ook onderweg. Hij zit in de shuttlebus in Lokeren. Hij gaat vertrekken en dan gaat hij losgaan. En hij vraagt ook nog een topper aan. Walk on Water van Milk Inc.
1: Dat is een van de grootste 90s classics, denk ik.
0: Ja, dat was ook de nummer 1 in de Nillies top 500.
1: Ah, Nillies classics. Ja, dat is van 2000.
0: Ja.
1: Dat komt niet eens uit de 90s. Dat komt net het begin van de Nillies.
0: Ja, maar het vloeit ook allemaal een beetje in elkaar over.
1: Dat is waar. Ik was er ook niet bij, hè. Ik ben geboren in 2001.
0: Jong vuilen. Ga je hem knallen?
1: Ja, nu meteen.
0: Ja, ik weet niet. Of wil je nog een leuke deun? Oh, echt
1: niet door.
0: Dat is DJ Magic, hè.
1: Hou je leuke deuntjes maar bij, hè.
0: Dankjewel, Magic.

0: Lekker lopen op het water. Het feest gaat hier sowieso blijven doorduren, want om 11 uur heb je Smash the House met Dimitri Vegas en Like Mike. En om 10 uur heb je het beste van Tomorrowland. En straks duurt het feest ook sowieso verder met M&M Party Hits, allemaal aan elkaar gemixt door huis-dj Erwin de Nul. Een dik toppertje. En wij gaan nu naar de AFAS-Dome afzakken voor Back to the 90s en Nili's in het Sportpaleis. AFAS-Dome natuurlijk. Allerlaatste keer, dus het dak, dat gaat...
1: En gewoon helemaal af. Ik heb er zin in.
0: Ik ook, jongens. Het wordt top. Tot de volgende.
2: Uur, nee, goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit de Antwerpse haven een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf dan rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
3: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
2: Ondertussen is Iran klaar om de oorlog tegen de VS en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Maar Iran kaatst de bal dus vanavond terug naar de Amerikanen, die nu de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. De leider op bezoek bij het nummer 3 in de stand, Peter van den Bemt. Hoe staat het daar?
4: Wel nog altijd 0-0 hier tussen Sint-Truiden en Union. Maar de leider moet wel al een paar minuten met een man minder voort. Want McAllister heeft meteen rood gekregen voor een overtreding op de doorgebroken Sebaoui. Foute paas van Zorkan in de breedte. Sebaoui ontsnapte en McAllister trapte hem op weg naar doelman Scherpe tegen de grond. Boterberg aarzelde niet. Veel protest bij McAllister en bij Union, maar de rode kaart gegeven. Ze moeten dus nog een hele poos met een man minder voort. En Sint-Truiden is overigens ook het best aan deze wedstrijd begonnen met aanvalsspel op de helft van Union en één kobbel die onschadelijk moest gemaakt worden door Scherpen. Voorlopig dus nog altijd geen doelpunten op Staaien, maar Union wel met een man minder na de uitsluiting van McAllister.
2: Dankjewel Peter. Eerder op de avond verloor Racing Genk in de Europlayoffs al met 2-0 op het veld van Charleroi. Genk-trainer Nicky Haaien was achteraf streng voor zijn team.
5: Maar ik denk dat we gewoon niet tevreden kunnen zijn over heel de wedstrijd. Onze teamperformance was gewoon niet goed genoeg. En dan zit je gewoon in een hele vervelende situatie vandaag.
2: Door deze nederlaag moet Genk de leiding nu delen met Westerlo, dat deze namiddag 3-3 gelijk speelde tegen...
6: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
7: Viva, bomba, pataten met saucissen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1+1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs.

0: een uur lang het beste van Tomorrowland.
1: One World Radio op M&M.
2: Tien uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alette Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is die straat zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt CEO van MSC Belgium, Mark Peerland.
3: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen, 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè.
2: In Nederland heeft een jong kind vanmiddag zware verwondingen opgelopen nadat het door een molenwiek was geraakt. Het ongeval gebeurde in Hei en Boeikop, een deelgemeente van 5 herenlanden in de provincie Utrecht. Het slachtoffer was met enkele leeftijdgenootjes aan het spelen in de buurt van de molen, waar dus de wieken van draaiden. De plaatselijke burgemeester spreekt van een afschuwelijk incident op een zomerse zaterdag. Er is een onderzoek gestart. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding van het Zwitserse merk Hip met rattenvergif te hebben vergiftigd. Wat meer uitleg door correspondent Michael de Wert in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.
4: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstad Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit de hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Wij denken in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn, dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
2: Naar het voetbal dan. In de Champions Playoffs is momenteel de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. Peter van den Bemt, hoe staat het in de topper?
5: 10 minuten ver in de tweede helft, nog altijd 0-0. Maar al een lange poos speelt Union met een man minder. De uitsluiting van McAllister die de doorgebroken Sebaoui neerhaalde na 10 minuten. En daarna één richtingsverkeer. Sint-Truiden de hele tijd in de aanval. Maar heel moeilijk om openingen te creëren tegen Union. Dat er voetballers zelf niets van bakte, maar zich terugtrok. En er waren kopballen van Merlin tot 3 keer toe. Zeer gevaarlijk. 2 keer gepareerd door Scherpen. En nog een vrije kietkans van Taniguchi. Die werd afgeblokt. 1 keer maakte Rodriguez de oversteek. Hij zette zijn bal erover. Sint-Truiden zoekt en vroet voor een opening. Maar vindt hij voorlopig niet tegen de 10 van de goal. 10 minuten ver in de tweede helft. En nog altijd dus 0-0.
2: Dankjewel voor de update, Peter. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen van Racing Genk. Het verslag is van Stef Wijnands.
6: Racing Genk walst dus niet door deze Europlayoffs heen en moet zich vooral beraden over de erg zwakke tweede helft die het in Charleroi speelde. Voor de pauze had Genk nogthans op voorsprong moeten staan. Maar Daan Heijmans is nu toch al enige tijd zijn toorinstinct kwijt. Met een bal op de...
2: Van Racing Genk, het verslag is van Stef Wijnands.
6: Racing Genk walst dus niet door deze Europlayoffs heen en moet zich vooral beraden over de erg zwakke tweede helft die het in Charleroi speelde. Voor de pauze had Genk nogthans op voorsprong moeten staan.

0: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. M&M Live.
2: Westerlo naast zich aan de kop van de stand dulde.
3: En vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien die onweerachtig kunnen zijn bij 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party.
5: Het beste van Tomorrowland.
4: One World Radio op M&M.
6: Welcome to Tomorrowland, One World Radio. Radio. One World Radio.
7: Hi, I'm Nina Kravitz.
8: This is Purple Disco Machine.
9: I'm Steve Angelo.
10: Hi guys, this is Lost Frequencies.
6: Join us for 1 hour filled with the magical sound of Tomorrowland.
11: Let me see those hands up, Tomorrowland.
12: Hey, this is Coles.
13: We're Dimitri Vegas and Like Mike.
14: Hi, I'm David Guetta.
15: Hey, I'm Tiesto.
16: Let me hear you scream!
17: One World Radio. The sound of Tomorrowland.

So much beauty around us. I hope you guys like it tonight.

0: Smash the House.
1: Met Dimitri Vegas en Like Mike.
2: Elf uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alet de Korte. De natuurbrand in het militair domein kamp Beverlo in Leopoldsburg is volledig geblust. Dat laat de burgemeester weten vanavond. Alle brandweerkorpsen hebben het domein verlaten en het is opnieuw Defensie die volledig voor de brandcontrole instaat. Ook in Nederland zijn de grote natuurbranden van de voorbije dagen geblust. De Nederlandse regering liet weten dat de hulp van Duitse, Franse en Belgische brandweerlui niet meer nodig is en bedankte hen voor de inzet de voorbije dagen. Iran is klaar om de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Iran kaatst nu dus de bal terug naar de Amerikaanse die volgens Iran de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bent.
3: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd. De 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niets. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht, is het de nieuwe leider.
2: En Lommel heeft de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot gewonnen met 3-2. Dat is in de tweede klasse volgende week zaterdag is de terugwedstrijd. De winnaar van die dubbele ontmoeting speelt nog tegen Tender met als inzet een plek in de hoogste voetbalklasse volgend seizoen. De buien van vanavond, die soms pittig waren, die trekken weg richting Nederland. De tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Morgen opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Minder warm dan de voorbije dagen tot nog maximum 19 graden. En ook begin volgende week is het eerder wisselvallig. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M.
1: Smash the House.
0: Dit zijn Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
3: M&M Live.

0: Middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. De onweerszone die vanavond over ons land trok, lijkt vooral in de provincie Antwerpen voor wat overlast te hebben gezorgd. De brandweer van Antwerpen kreeg tientallen oproepen voor ondergelopen straten en ook enkele kelders onder meer. In Brecht zorgde een sterke windvlaag voor enkele beschadigde daken en een oude schuur die deels instortte. Containerrederij MSC, zo is dat, gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf. Schepen zouden dan naar de Rode Zee varen, waar de containers in havens op treinen en vrachtwagens worden geladen om dan zo naar havens aan de Persische Golf te rijden over land. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk. Dat zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
1: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
0: Iran zegt ondertussen klaar te zijn om de oorlog te hernemen of om langs een diplomatieke weg tot een oplossing voor het conflict te komen. Iran zegt dat de Verenigde Staten een keuze moeten maken. Vrijdag deed Iran via bemiddelaar Pakistan een voorstel, maar dat voorstel was voor de Amerikaanse president Trump voorlopig niet voldoende. Ondertussen roept het Internationale Rode Kruis beide landen op om tot een diplomatieke, onderhandelde oplossing dus te komen. Op dit moment is de humanitaire situatie voor de bevolking in de regio onder controle. Maar als het conflict opnieuw opflakkert, dreigen we op een dramatisch kantelpunt te komen. Dat zegt de woordvoerder van het Rode Kruis.
2: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran. But the escalation would be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
0: In de buurt van de stad Bourges in het midden van Frankrijk zijn tienduizenden jongeren samen op een illegale rave- en technoparty. Dat soort feesten wordt wel meer georganiseerd, ook bij ons, maar niet van deze grootte. Het feest startte vrijdagochtend al. Tegen zaterdagmorgen waren er al zo'n 20.000 mensen aanwezig. En nu zouden dat er al zo'n 40.000 zijn. Het feest is op een voormalig militair domein. En Bourges is niet toevallig uitgekomen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk. De organisatoren protesteren met deze gigantische raveparty tegen het repressieve beleid dat de Franse overheid voert tegen dit soort illegale feesten. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte SCVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht, is het de nieuwe leider.
0: En die match is zondag. En de trainer van Union, David Hubert, was achteraf teleurgesteld en keek naar de beslissingen van de scheidsrechter.
4: Je geeft enorm veel vandaag in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: De buien trekken weg richting Nederland, tijdelijk droger vanavond.
4: Een penalty tegen, dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: De buien trekken weg richting Nederland, tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Zondag opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. Het Internationale Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Midden-Oosten als de Verenigde Staten en Iran geen diplomatieke oplossing vinden voor het conflict daar. Het Rode Kruis vreest voor een mogelijke escalatie van de situatie, zegt deze woordvoerder.
2: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
3: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel bal laten rondgaan. Maar we bleven doorgaan naar die 1-1 en dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen.
0: En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de polepositie veroverd voor de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan Max Verstappen die de tweede tijd reed. George Russell, de teamgenoot van Antonelli en zijn directe concurrent in de WK-stand, start pas van op de 6e plaats. En dan nog het weer, vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.